Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Train aan mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check funix.nl of de NOS.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check phonix.nl.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check

0: zijn we er in het weekend. Maar over stappen gesproken, hoeveel stappen zet jij gemiddeld per dag? Ja, je weet, het wandelen is goed voor je. Het branden van die calorieën, maar ook goed om je hoofd te legen. Dus, kijk even op die app van je. Ja, die ene app, precies. Hoeveel stappen zet jij gemiddeld per dag? Laat hem doorkomen via de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info,

beef for your ears, baby. Maar we zijn er allemaal mee bezig, althans velen van ons. Fit worden. Nou, fit worden gaat niet zo makkelijk, kan ik je zeggen. Want je bent vaak aan het struggelen met eten. Dat is eigenlijk de echte uitdaging. Maar elke trainer, elk persoon die met voeding bezig is of met sport bezig, die zegt jou het volgende. Die zegt dat het goed is om te wandelen.

0: waarschijnlijk helemaal naar de andere kant van de wereld. Maar in ieder geval, hoeveel stappen maak jij per dag gemiddeld? Nou, ik zeg je eerlijk, ik haal even mijn app erbij. Ik heb... Oh.
1: Wat? Hoeveel heb je?
0: Ik had meer verwacht.
1: Hoeveel
0: maar
1: heb
0: is
1: je?
0: Wel goed, is wel goed.
1: Hoeveel heb je? Hoeveel heb je?
0: 17.435 stappen.
1: 17.000, maar gemiddeld per dag.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch goed.
0: Ja, maar ik had hoger verwacht.
1: Er waren tijden toen... Toen
0: liep ik naar de wc en was klaar.
1: Ja, toen kwam die niet boven de 6 uit bij jou.
0: Nee, ik heb 13,2 kilometer gelopen. Oké, netjes.
1: Ja, netjes.
0: Ik was veel aan het lopen die dag, dat het meer was. Maar het is nice. 17.000, ik had als doel 20, dus... In mijn hoofd heb ik gefaald, maar het is netjes, want ik kom van 600.
1: Precies, je moet altijd kijken van waar je vandaan komt.
0: Zeker. Maar ik ben zo obsessief met waar ik naartoe ga. Oké. Gisteren was wel een slechte dag, toen had ik maar 8000. Maar dat is logisch, want ik was op visite.
1: Je hoeft je aan niemand te verantwoorden, hoor. Nee. Wij vinden het allemaal gewoon prima. Jij bent degene die het zo heftig vindt.
0: Ja, moeilijk.
1: Weet ik. Hoef je mij niet te vertellen, hoor.
0: Ja, toch? Nee, ik ben gefaald. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning.
0: Hoeveel stappen zet jij gemiddeld per dag?
1: Ja, ik heb niet zo'n watch. Dus ik heb alleen maar de stappen die ik met mijn telefoon op zak, zeg maar, heb. Dus dat moet ik wel als kleine nuance aanbrengen. Maar gemiddeld zit ik op 11.700.
0: Dat is goed, toch?
1: Ja.
0: 10.000 stappen is...
1: Ja, precies.
0: Een mooi gemiddelde.
1: Ik vind het ook wel oké.
0: Het is heel goed.
1: Ja, toch?
0: Ja. En waar loop je dan? In de bos en dat soort dingen?
1: In de bos?
0: Nee, maar...
1: Ja, ik probeer... Nou, sowieso om 9 uur, als Miguel Cadel hier aan het draaien is, gaan wij natuurlijk even een rondje lopen. Maar dat is maar kort. En verder probeer ik zo 2 keer per dag dan ongeveer een klein half uurtje te lopen.
0: Goeie.
1: Nog eventjes in het park of zo. Of even gewoon door de stad waar ik woon. Dus ja.
0: Oké, nice.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel oké.
0: Ja, toch?
1: Ik had ook niet per se een bepaald doel of zo. Ik moest alleen voor mezelf wel elke dag in ieder geval lopen. Dus dan vind ik zo die 11.000 vind ik echt wel steady.
0: Ja. Mooi, proud of you.
1: Ik ben ook trots op jou. Je hebt er meer, hè? Dus als je het van mij al goed vindt...
0: Ik ben ook heel dik, hè?
1: Jeetje.
0: Dus al die kilo's moeten eraf.
1: Ja, maar je gaat toch ook naar de gym? Het is bijna niet zo streng voor jezelf, joh.
0: Ja, maar...
1: Het gaat vanzelf
0: wel eraf. Jongen. Als je aan het luisteren bent, ik denk meer, ik stap meer stappen. We gaan waarschijnlijk, zoals je misschien nog kunt herinneren, we hadden ooit een app waarbij we fanatiek met z'n allen meededen. Die app liep helemaal vol met al die statistieken. Waarschijnlijk gaan we er weer mee beginnen. Daar later meer over. Maar laat in ieder geval weten hoeveel stappen je gemiddeld zet. Dus stap maar.

0: Nederland best wel goed is om in je leven te gooien. Bas heeft aan de lijn. Bas, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hoeveel stappen zet jij gemiddeld per dag?
1: Ja, ik kom makkelijk aan die 15.000 per dag.
0: Oh.
2: Zo makkelijk, maar dat kost toch heel veel tijd?
1: Ja, dus mijn werk. Voor mijn werk moet ik heel veel stappen maken, zeg maar. En ik ben constant in beweging, dus...
0: Nou, wat doe je dan?
1: Ik ben een metselaar, ik werk op de bouw.
2: Aha. Maar ga je dan ook nog, zeg maar, als je dan thuis komt, ga je dan ook nog sporten? Of denk je nou, ik heb mijn activiteit wel gehad?
1: No man, hondje lopen, sportschool, voetbaltraining, alles.
2: Hij is fit.
0: Zo.
2: Hij is fitter dan fit, hoor.
0: Ik voel dat deze man een sixpack heeft.
2: Nando die voelt zich al rot over dat hij te weinig actief is geweest gisteren. Dus hij voelt zich nu nog slechter, denk ik.
0: Ja, man.
1: Ja, jullie zitten altijd van ja, ik moet afvallen. Maar ik vind het echt bijzonder als ik een halve kilo kan aankomen.
2: Omdat hij zo actief is. Ja.
0: Oh, wauw.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar eet je ook goed, hè? Want voeding is ook... Dat eet. Ben je een grote eter of ben je iemand die gewoon eet, die functioneel eet?
1: Ik weet zeker dat ik meer eet dan jullie.
0: Jij denkt dat je meer eet dan wij eten?
2: A challenge accepted.
1: Als ik hem half niet geëten, eet ik 6 broodjes van achter, zeg maar. Dus.
2: Oh, nee, oké, okay, hij eet wel veel meer. Hé, hey, maar ik ben al 40 kilo afgevallen, dus ik zit niet meer in mijn afvaljourney.
0: Nee, maar
2: nu, Nando is nu weer aan zet.
0: Ja,
1: maar applausje.
2: Dank je, ja, Bas. Dank je.
1: Ja, doen jullie netjes, inderdaad. En Fernando, jij gaat overkomen, dat weet ik wel zeker.
0: Thanks man.
2: Be like Bas. 15.000 stappen, gym, rondje lopen.
0: Ik, ik,

0: Ja, man. Chip Sean, good vibes.
1: In de morning show.
0: Hey, we hebben het over. Hoeveel stappen zet je gemiddeld per dag?
1: Precies. Nou, Twan die dropt in de NPO Luister app. Iets waar ik ook een beetje jaloers op ben. Want hij heeft er 15.000 zonder de gym. Huh? Hoe komen mensen aan zoveel stappen op een dag? Kijk, wij zitten ook boven die 10.000. Ik op 11, jij op 17. Maar daar komt ook wel een gym bij kijken.
0: Ja, maar ik zit even te kijken. Want zeg maar, als ik kijk naar mijn score even kijken. Dan heb ik 13 kilometer gedaan. Of 13 kilometer afstand gelopen.
1: Ja.
0: 17.000 stappen. Dus als iemand met gemak tweet, dan betekent dat iemand gewoon meer dan 15 kilometer per dag gewoon loopt. Maar waar loop je dan naartoe?
1: Nou ja, misschien loop je niet per se ergens naartoe. Maar kijk, ons werk is ook niet bepaald actief, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, hier zitten we in de studio al urenlang. Dus stel dat die 8 uur dat wij hier werken, dat je al de hele tijd in beweging bent.
0: Nou ja.
1: Dat is ook wel anders, hè?
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon het foute beroep gekozen. Maar ja, we vinden het wel leuk.
0: Ja, leuk. Oh, we gaan lopen de radio maken.
1: Ja, precies.
0: Dat zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja, maar Nando, dit roep je al nu een jaar dat je dit wilt doen.
0: Nee, maar we zijn ook afhankelijk van heel veel andere mensen waarmee we werken.
1: Ja, dat is waar.
0: Misschien moeten we het gewoon zelf opzetten.
1: Ja, misschien moeten we het maar zelf doen.
0: Ja, want
1: we roepen
0: echt,
1: dit echt al een jaar.
0: Ja, gewoon op een zondag of zo. Waarbij de meeste mensen gewoon chill zitten qua tijd.
1: Ja.
0: En dat we gewoon
1: gaan wandelen.
0: 10.000 stappen, ja.
1: Oké, wie zou dit willen? Drop het even in de NPO Luister-app, want ze luisteren toch nog niet, ze slapen. De grote bazen zeggen elke keer, ja, komt wel. Maar ja, we gaan het nu gewoon zelf fixen.
0: Ja, dus 10.000 stappen.
1: 10.000 stappen zetten, een keer op zondag. Als je dat gezellig vindt, drop het even in de NPO Luister-app. Stuur even een bericht van, ja, vind ik leuk of ben ik bij, wat dan ook. Dan gaan we het gewoon zelf even fixen.
0: Ja, want ik denk dat het echt leuk is, want dan kan je met z'n allen gewoon, dan ben je met z'n allen fit aan het doen. Het is bonding, je kan even met z'n allen even.
1: Ja, heel gezellig.
0: 10.000 stappen, wie doet mee? Met de walk. The walk of the morning. Gaan we het in de ochtend ook doen. De zondag. Zondagochtend. Ja? Heb je het opgeschreven? Oké. Gooi het in de NPO Luister app als je het aandurft. Brett zegt, ik ben lekking. Zet gemiddeld 7.000 stappen. Nou, misschien moet jij meedoen met ons op de zondag. 10.000 stappen. Wandelen.

0: Blazer J on met pana, maar ook Rotimi met Bestie. Ai, even naar buiten kijken. Wat zien we allemaal qua weer? Nou ja, hier in het binnenland een beetje mistig, maar die trekt snel weer weg. En dan komt, tadaa, de zon komt er doorheen. Het blijft droog met een klein beetje wolken. Temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Politie met het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het pand slaan en er grote rookwolken bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niks bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere onder controle. De brandweer was daarna nog wel een tijd bezig met nablussen. Vier astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er bijna 8 uur over. En volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van SpaceX gebruikt. Ook lag het ruimtestation op dat moment heel erg gunstig. De vier astronauten blijven een half jaar daar in de ruimte. En Oranje heeft gisteravond last minute nog een nederlaag tegen Griekenland afgeketst. De eerste helft ging vooral niet best. Na 3 kwartier voetballen stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft kwam bondscoach Xavi met 3 nieuwe spelers en begon het beter te lopen. Na de 2-1 van Virgil van Dijk was het in de extra tijd invaller Reinders die de gelijkmaker maakte.
2: Bal in de voeten, weer zo'n duel, weer naar het rechterbeen, weer een voorzet. Normaal, bal blijft liggen, goal! Dejani Reinders met de 2-2. En deze staat wel. Nederland zet aan. Nederland voert de druk op en Nederland scoort.
1: Ja, gelijkspel werd het dus. En nu moet Oranje zondag tegen Servië.
0: Fernando. Rise and shine. Good morning.

0: Bestie Bestie Road Timmy met Bestie Bestie. Je kent hem natuurlijk ook van de serie Power. Ja, ja, ja, daar speelde hij Dre. Een hele bekende film. En een film die door heel veel mensen wordt omarmd. Degene die ik aan de lijn heb, Ruby, is fan van de Equalizer met een hoofdrol Denzel Washington. Hij zei letterlijk laatst op de radio, is my favorite movie. Waarbij Donna zei van, ik heb hem nooit gezien. En wij zeiden, what? En toen zei ze, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem kijken. Ruby, we hebben Donna. Die heeft die film gezien. En die gaat een review geven. Ja, ze is een vrouw van de woord. Dus,
1: nee, ik heb gekeken. Want ik moet wel zeggen, ik ging een beetje kijken met tegenzin. Want gisteren liep ik naar de auto samen met Nando naar werk. Dus kwam er van Funix af. En toen zei hij van, wat ga je doen? En toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk niets te doen vandaag. Ik kan gewoon chillen. En toen zei hij, je weet wat je nog moest kijken. Dus ik dacht, ah, shit. Weet je wel, ik dacht, ik kan lekker even Love is Blind kijken. Lekker in mijn meidenprogramma's. Maar ik moest de Equalizer kijken. Maar ik heb het wel gedaan. En, ja, zal ik een cijfer geven?
2: Ja, is goed.
0: Nee, vertel wat je van vindt. Oh, cijfer daarna.
1: Oké.
0: Eerst vertellen wat je van vond, de storyline. Voor de mensen die het niet kennen.
1: Oké. Kijk, weet je wat het is, Ruby? Ik ben gewoon niet zo erg van dit soort films. Ik voel me een beetje mijn vader die naar een film zit te kijken. Snap je? Misschien is het echt te mannelijk voor mij. Het voelt als ik dat zo in mijn eentje op de bank met mijn theetje en een dekentje aan het kijken ben. Het beeld klopt niet in mijn hoofd. Snap je? Omdat ik normaal niet zoiets zou kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik vond Denzel echt een badass. Ik vond die vechtscènes vond ik heel vet. Ik vond die scène vond ik ook heel dope. Dat hij hem op een gegeven moment in de auto zo meeneemt. Naar de airport ging hij volgens mij. Neemt hij hem zo in de auto mee. En wat ik heel vet vond, is dat hij de hele tijd gewoon heel kalm blijft. Maar hij regelt het allemaal. Kijk, daar hou ik van. Dat vond ik heel vet. Ja. Dat vond ik wel echt heel vet. Wat vond jij het vetste aan die film, Ruby? Wat vind jij er zo vet aan?
2: Ik weet niet, welke heb je gekeken?
1: Ik heb alleen die film gekeken. Dus je hebt ook de eerste. Dus je hebt ook een serie, toch?
0: Ik begon bij de eerste.
1: Ja, ik begon bij de eerste.
2: Oh, ik vind die scène in de bouwmarkt, vind ik heel
1: ja.
2: Hoe kan je zo cool zijn en dit allemaal fikken?
1: Ja.
2: Dus dat is een van mijn favoriete
1: scènes. Snap ik. Ja, weet je wat het is? Ik zeg al, wat ik heel vet gewoon daaraan vond. Ik hou wel van, hoe moet ik dat zeggen, een beetje spannende actie. Maar ook actie dat je echt ook gelooft dat degene die de held is, om het zo maar te zeggen, dat hij ook echt een badass is.
0: Ja.
1: Dus daarom zat ik er wel helemaal in. Want ik vertrouw er wel op dat als ik ooit problemen heb en ik moet ergens ooit een groep exposen, kan ik hem wel bellen. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee. Ik zou gewoon doen.
1: Ik kan hem wel bellen.
0: Ja.
1: Dus weet je wat? Ook al ga ik hem niet nog een keer. Ik ga niet deel 2, 3. En dat gaat niet gebeuren, maar ik geef hem wel een dikke 7,5.
2: Okay.
1: Jawel.
0: Dat is een mooie cijfer.
1: Jawel, ik geef hem wel een 7,5. Want ik zeg gewoon, kijk, het is gewoon niet iets dat als ik lekker met mijn theetje op de bank zit. Ik had net lekker mijn nageltjes gedaan. Ik zat even niet helemaal in die vibe. Maar
2: je moet het wel leuk vinden inderdaad.
1: Ja, maar ik vond het wel vet. Als iemand zegt, The Equalizer is mijn favoriete film. Dan kan ik nu voortaan wel zeggen, oh ja, dat is een goede film.
0: Ja.
1: Dus thanks voor de tip, Ruby.
0: Ja. We hebben nog eentje voor je, A Training Day.
1: Waarom moet ik nu gelijk nog iets kijken?
0: Nee, dat hoeft niet gelijk van het weekend. Maar Training Day en John Q van
1: Denzel. Oké, twee zijn het er ook
0: nee,
1: gelijk.
0: Weet je welke haar echt gaat pakken?
1: Welke?
0: Omdat ze het verhaal... Ja, ik weet hem al. Ik weet hem al.
1: Welke? Welke dan? Hoe heet het? Hallo, Aarde Anando.
0: Ja, ik hoef te kijken. Reken me af. Wacht even.
1: Huh?
0: Ja, ik heb twee films in me. Wacht. Ja.
1: Ben je de naam vergeten? Of wat is dat?
0: Even kijken.
1: Waarom de pauze?
0: Ja, wordt die van die, weet het alweer. Hij speelt die...
1: Misschien weet Ruby het.
2: Nando maakt het helemaal spannend.
1: Ja, ja dit is
0: alles waar.
1: Ik zit hem ook echt aan te kijken van wat
0: Malcolm
1: is het nou?
0: Malcolm X! Hé.
1: Ja, die heb ik al lang gezien, joh.
0: Heb je die gezien?
1: Ja, tuurlijk heb ik die gezien.
0: Oh.
1: Ja, die is vet. History.
2: Oh,
1: dat
2: is wel een goede film, ja.
1: Ja, die is vet.
0: Je gaat bijna denken dat hij Malcolm X is.
1: Ja, die is
0: zo
1: vet.
0: Goed speelt hij.
1: Nee, die is echt heel vet.
0: Oké. Okay.
1: Ruby, heb jij nog een filmtip? Want ik sta wel voor alles open, hoor, nu.
2: Voor nu, ik weet niet, want vorige keer vond je Transformer, maar anderzijds niet ik voor jou, maar ik zou aanraden Transformer kijken, de eerste.
1: Okay. Oh ja, daar hadden jullie het nog over,
0: ja,
1: Transformer.
0: Okay. Ik probeer te redden, Donna, maar Transformer gaan we kijken.
1: Ja, ik zet hem op mijn lijst waar nu inmiddels 20 films op staan, dus geef me even rust, maar de Equalize 7,5. Wel thanks voor de tip, jawel.
2: Ja, ruim voldoende.
1: Zeker.
0: Transformer doen we over 2 weken.
1: Oké, bedankt voor de break.
0: Nee, sorry.

0: Daddy Yankee, de koning van de reggaeton legend. Maakt alleen maar nu een soort reggaeton gospel music. Ah, shit you not, ik zweer het.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste.

met de beat, pa. Ja, maar, dus dat. Ja, New Music Friday. Het is vrijdag, dus allemaal nieuwe tunes zijn uitgekomen. Die zijn gepropt en gestopt in de playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Ik heb een goede R&B tune gevonden online. Dus ik denk, ja, ik ga het gewoon met je delen. I love hearing these voices blenden. Victoria Monet, SZA, geniet ervan man. Nandolik Sound System, let's get it.

0: en SZA. Lekker man, Nandelijk Sound System. De playlist voor de hardest tunes, daar staat hij ook tussen. Felicia van NOS op 3, wat heb je voor ons?
1: Ja, de inflatie is weer opgelopen. Komt vooral door de dure benzine nu. Er zijn ook dingen die wat minder duur zijn geworden. Meer daarover hoor je zo.

0: Odido is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Waarom verdom?
2: Simyo.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay.

0: TikTok.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis!

0: gaan we een mok weggeven, maar niet zomaar. Als je 5 of een ander vandaag sloopt, de Champions League editie, Super Friday, dan ga je hem krijgen. Maar moet je eens kwalificeren. Welke artiest kennen we op Instagram als @badgalriri? Ja, @badgalriri. Ja, yeah, no, no. Dus dat, of je kinderboyfriend. Stuur het even door. Felicia van NOS op 3, wat heb je voor ons?
1: Een Amerikaans bedrijf mag in Katwijk een enorme medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente in de buurt van Leiden heeft er groen licht voor gegeven. Ook al maken heel wat inwoners van Katwijk zich zorgen.
2: Afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
3: Weten we al wat voor afvalstof?
2: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het zeer schadelijk is. Want dat weten we omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
1: Het gaat om de grootste medicijnfabriek van Nederland. Hij wordt 20 hectare groot. En er zullen diabetes en afslankpillen worden gemaakt. Er komen zo'n 500 mensen te werken. En de inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen volgens het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Boodschappen werden juist iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt uiteindelijk weer duurder worden. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse militairen gevangen genomen die namens Rusland aan het vechten waren. Vorige week zijn die naar Zuid-Korea gestuurd. Dat was in principe prima. Alleen volgens de Zuid-Koreaanse president moest dat geheim blijven. Als de Oekraïners niet snel sorry zeggen, komen er maatregelen. Het is niet duidelijk wat voor maatregelen. En vandaag is het 75 jaar geleden dat de allereerste tv-uitzending te zien was in ons land. Ja, hè? Die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Heerlijke televisie. Maar ook al waren ze het nog aan het oefenen, de eerste uitzending verliep op een kleine storing na zonder problemen. In de eerste uitzending ging het over het maken van klokken en was er een toneelstuk te zien. Het weer op sommige plekken nog wat mistig. Verder vandaag zon, maar ook wolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
0: Rise and shine, good morning.

0: stinkt MHD. Tek, tek.
1: Yo, Fernando, voor wakker. Mr. Good Vibes, Oost Lee.
2: Yes, yes, voor niks. Goedemorgen.
3: This is

0: praten.
1: Zo, hallo, goedemorgen.
0: Ja, dat is een formule van de Duitse datingshow. En ja, die show begint eigenlijk in bed. Dus waar we eigenlijk bij andere talkshows of andere datingshows beginnen met een ander concept, dachten ze in Duitsland, weet je wat wij gaan doen? Als we mensen willen connecten, we laten ze eerst seks hebben en dan pas laten we ze praten. Al dus de formule van een datingshow te zien op de Duitse RTL 2. Mais sans tabou. Dus geen beleefde praatjes over werk, leeftijd of woonplaats. Gewoon Uchiwali bang bang. Ik vind het
1: wow.
0: Ook...
1: Wauw, wat vind je ervan?
0: Ik vind het verschrikkelijk eigenlijk hoe ver mensen gaan...
1: Ja.
0: Om programma's te maken om te willen scoren.
1: Maar ja, mensen doen ook mee, Nanda. Want ze kunnen het programma maken. Dus er zijn toch ook mensen die denken, ik wil dit. Dat vind ik nog heftiger.
0: Ja, maar mensen... Tegenwoordig houden van attention. We leven in een attention generation. Dus mensen doen van alles om aandacht te krijgen. Kijk naar bepaalde posts of video's die gemaakt worden. Rare stunts die uitgehaald worden om extra views te halen.
1: Ja.
0: Dit is heftig. Dat je gewoon mensen zegt, weet je wat, we gaan niet praten. Ik douw je gewoon in een kamer met een x aantal mensen. Weet je hoe gevaarlijk dat kan zijn? Wat nou als iemand in een situatie komt waarbij hij of zij het niet wil? En dat je dan over je grens heen gaat.
1: Maar kijk, even voor de duidelijkheid. Er zijn natuurlijk wel mensen op set. Hè? Dus het is niet zo dat je... Er zijn 5 tot 6 cameramannen alleen al. Dus ik bedoel, je bent niet in die kamer alleen. Want alles wordt gefilmd en alles wordt dus... Er zijn waarschijnlijk toch ook wel redacteuren bij die dan ook checken of iemand zegt oké, okay, dus daar hoef je niet
0: maar
1: op te
0: maar er is ook
1: maken.
0: Een druk die erbij komt kijken. Dat als jij, stel je schrijf je in voor zo'n programma. Je hebt geen idee wat de pressure is. Dus je schrijft je in.
1: Ik vind het ook echt zo'n naar idee. Ja. Terwijl je het vertelt, denk ik echt,
0: Komt in een situatie waarbij men verwacht dat je gaat friemelen. Maar stel dat je op dat moment eigenlijk een beetje twijfelt, maar door de druk van de 6 cameramensen, de allemaal redacteurs die meekijken en de mensen met wie je moet friemelen.
1: Ik vind dit echt heftig.
0: Ja, ik vind het niet kunnen,
1: Kijk, ik ben echt heel open-minded, hè. Ik ben echt heel open-minded. Maar dat je een blind date hebt en op televisie gaat friemelen om de liefde te vinden...
0: Ja.
1: Dan zijn we, als maatschappij moeten we dan echt andere datingmanieren gaan bedenken. Want ik vind het eigenlijk niet eens grappig meer. Ik vind het echt wel ver gaan.
0: Ja,
1: ik hoop dat er alleen maar mensen meedoen die bijvoorbeeld zichzelf al laten filmen om dit soort zaken bijvoorbeeld.
0: Ja, OnlyFans hebben.
1: Dat ze het al gewend zijn. Snap je wat ik bedoel? Want wie gaat zich zomaar hiervoor inschrijven, zeg maar? Ik ben al heel open-minded en dit zou echt het laatste zijn waar ik ooit in mijn leven aan mee zou doen. Dat je en met iemand dus moet friemelen die je niet kent. Met allemaal mensen erbij. En dan wordt het ook nog eens door 6 camera's gefilmd. En wordt het ook nog eens op nationale televisie uitgezonden. Dan hoop ik dat jij al ervaring hebt daarmee.
0: Zeker, of dat je een nieuwe carrière wil beginnen.
1: Ja, precies. Want ik vind dit wel echt wauw.
0: Zo, eerst seks, dan pas praten. Ja,
1: nee. En het wordt gefilmd.
0: Ja.
1: 6 camera's.
0: Gewoon goedkope vorm van porno.
1: Ja, ik zie allemaal comments. Ik heb even de Instagram geopend met... Oh yes, ik ga emigreren naar Duitsland. En wauw, Duitsland is dé plek om te zijn. En ik denk alleen maar ik vind het diep triest.
0: Zo, ze kunnen makkelijk daar rijden. Tanken is daar toch goedkoper, dus...

0: kennen we op Insta als Bad Girl Riri.
1: Ja.
0: Welke artiest kennen we op Insta als Bad Girl Riri? Drop het in de NPO Luister app.
1: Ja man, luister goed. Vooral die toxic motherfuckers. Is jouw Silvio.

0: Rema, oh no.
1: 5 voor Fernando.
2: Super Friday!
0: De Champions League editie van 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Donna, wie hebben we aan de lijn?
3: Ja, we hebben natuurlijk weer 2 kerstverse kandidaten, maar 1 daarvan heeft gisteren al gewonnen. Igmar en John Dino.
0: Hey! Welke artiest kennen we op Instagram als Bad Gal Riri?
3: Hallo?
0: Hallo?
4: Oh, ja, sorry, Rihanna.
0: Hey! Ja! Er is leven. We gaan beginnen met Igmar. Igmar, are you ready?
5: Moment, ja.
0: Oh.
3: Hey, het is wel vrijdag, hè? Dit is voor de winst. We moeten wel, de energie moet hoog.
5: Ja, ik ben ready.
3: Oké, okay,
0: zeker.
3: Ja, kom op, begin.
5: Oké, je gaat erop staan en je doet je gewicht.
3: Go!
0: Een weegschaal.
5: Je draagt het in de winter als het koud is op je hoofd.
0: Een muts.
3: Ja.
5: De Kilimanjaro is een.
0: Berg.
3: Ja.
5: Je draagt hem zodat je broek niet afzakt.
0: Riem.
3: Ja.
5: Een lid van Broederliefde draagt vaak een bril.
0: Nou, Edson.
5: Sorry?
0: Edson, ja.
3: Ja, is goed.
0: Ja,
3: is goed.
0: Ja,
3: is goed.
0: Ja,
3: eigenlijk, hij moet eigenlijk, ja.
0: Wat?
3: M zeggen, maar ja, dat is toch goed. Hij draagt ook altijd een bril.
6: Ja, maar het is niet degene die op dat lijstje stond.
3: Ja, oké, maar ja, het is
0: wel... Niet op dat lijstje, hè?
3: Nee. Ja, oké, maar ik dacht...
6: M was degene die zocht.
3: Maar ik vond eigenlijk zijn antwoord beter, dus ik dacht ik kreeg hem goed. Maar oké.
6: Wat is dit nou weer voor jury?
3: Nee, sorry. Ja, vrijdag, ik geniet ook. Oké, 4 goeie.
0: Vier goed, man. Oké.
3: Ja, ik vond het... Ik snapte dat hij dat zei, dus ik dacht... Nou, oké, laat maar. Sorry, ik heb mijn best gedaan voor je, maar 4 goed.
0: John Dino.
4: Ja,
0: you ready?
4: Ja, wel, uiteindelijk.
0: Go!
4: Hier is DJ Goffa.
0: Ronnie Flex.
3: Ja. Yeah.
4: Wat eet je in de zomer voor verkoeling als het warm is?
0: IJs.
3: Ja.
4: Yeah. Juist. Waarmee droog je de afwas af?
0: De handdoek.
4: Andere woord?
0: Vaatdoek.
3: Nee.
0: Wit doek.
4: Volgende, grote, scherpe tanden.
0: Gebit. Haai.
3: Ja.
4: Grote vis met scherpe tanden.
0: Haai, toch?
3: Ja.
0: Zeg toch steeds? Ik zeg toch steeds, ik heb een lange haai gezegd, toch?
3: Oh, ik ga helemaal stuk vandaag. Even kijken, het andere woord was theedoek. Ja, die had je niet gezegd en ik was net al soepeltjes met de antwoorden. Dus ik kreeg al een interventie hier, dus die moet ik helaas fout rekenen. Dus dat betekent, want haai had je wel goed, dat je er 3 goed hebt. Dus Igmar heeft gewonnen!
4: Ja, goed.
0: 5 voor Fernando!
4: Hey. Ja, moet wel, hè?
0: 5 voor Fernando. 5 voor Fernando.
3: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Lekker bezig, Igmar. Jij krijgt een mok, die zomaar een mok. Er gebeurt iets bijzonders als je heet water in de mok gooit. En daar kom je binnenkort achter, zodra die aankomt bij je. Dus gefeliciteerd, Nino. Tot de volgende. En als je maandag weer mee wilt doen, same time, same place.

0: Sangria Fresh Aerobi Lassa. Ja man, hoe is het met het weer? Nou ja, kan een beetje mishangen. De zon breekt in ieder geval door. Het wordt tussen de 19 en 21 graden, kan ik je zeggen. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Frankrijk blijven 400 scholen dicht vandaag. Dat heeft alles te maken met heftige protesten op Franse middelbare scholen. Leerlingen zijn boos omdat ze in veel te volle klassen zitten en er te weinig docenten zijn. Ze gebruiken een bol geweld om hun punt te maken. Zo is meerdere keren met zoutzuur en benzine gegooid en wordt er een bol gesloopt en in de fik gestoken. Inmiddels komen ook veel mensen af op de demonstraties die puur komen om te rellen. Correspondent Saskia Houtuin weet waarom de protesten zo uit de hand zijn gelopen.
2: Veel scholieren die wij ook zelf hebben gesproken deze week, die zijn ook boos op hoe de regering, hoe de politie ook met name op hen reageert. En die zien het ook weer als een reden om juist daarom te gaan protesteren. Er zijn ook scholieren van privéscholen, ook hier in Parijs, die demonstreren. Niet omdat het er bij hen zo slecht aan toe gaat, maar ook weer uit solidariteit met hun leeftijdsgenoten. Dus ja, eigenlijk is dat zoals een olievlek eigenlijk over het land uitgebreid.
1: Bij de protesten zijn al honderden demonstranten opgepakt en ook honderden gewonden gevallen. De NS gaat drones gebruiken om graffiti-spuiters te spotten. De drones houden 's nachts toezicht en filmen als verdachten in actie komen, schrijft de Telegraaf. Beveiligers kunnen de spuiters ook via een speaker in de drone aanspreken. En vandalisme is een groot probleem voor de NS. Elke dag doet het bedrijf aangifte van zo'n 15 gevallen van graffiti op treinen. Die treinen moeten dan uit dienst, waardoor reizigers in kortere treinen komen te zitten. In Zwitserland werken dit soort drones al supergoed. Daar is het graffiti gedoe al helemaal verdwenen. Ja, en wat was de rol van ons koningshuis in het koloniale verleden van Nederland? Dat is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en de uitkomst daarvan wordt vanmiddag gepresenteerd. De koning gaf zelf opdracht tot dit onderzoek en het geld dat ervoor nodig was werd door hem betaald. En volgens onderzoekers hadden ze verder alle vrijheid om te onderzoeken wat het huis van Oranje-Nassau sinds 1600 heeft uitgespookt. De resultaten worden om 12 uur gepresenteerd aan de koning en je kunt het live volgen bij de NOS.
0: Oké, dus hij betaalt zeg maar geld voor het onderzoek.
1: Nou ja, hij had een gesprek met een onderzoeker en die onderzoeker zei, weet je wat jij eens moet laten doen? Even onderzoek naar wat jouw familie allemaal in het koloniale verleden heeft uitgespookt. En toen zei hij, weet je wat, dat is een goed idee, ga jij dat onderzoek maar doen. En het geld wat ervoor nodig was, kwam ook van de koning zelf.
0: Dat is van ons eigenlijk?
1: Dus niet, van ons, uiteindelijk van ons.
0: Ja, is leuk. Ja. Ik was het belangrijk dat we voor onderzoek betalen. Maar het is goed dat, ik wil tof dat hij dat doet hoor, want ja, ik wil ook weten wat ze nog mee hebben gedaan. We weten het, maar...
1: Dat gaan we nu uitgebreid horen. En de koning is eerder geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van zijn familie. Ja. En de rol die ze hebben gespeeld op verschillende vlakken. Dus dit hoort daarbij.
0: Thanks man. Ja, thanks koning. Fernando. Rise and shine. We gaan lekker exotisch doen met Fred.

0: Maar we hebben Lena aan de lijn. Lena, good morning.
1: Good morning.
0: Even voor de duidelijkheid. Jij was 18, je had al schulden en toch kocht je voor 300 euro kleding.
1: Ja,
0: met klaar daar.
1: Jammer genoeg wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Kun je ons even meenemen naar het moment en wat speelde toen in je hoofd? Dat je denkt, nou weet je wat, live la vida loca.
1: Ja, ik was 18 en ik was destijds al niet zo financieel sterk in mijn schoenen. Maar toch zie je wel om je heen, die vriendinnen op social media, iedereen ziet er goed uit. En jij als 18-jarige, die loopt nog steeds in dezelfde kleren, maar staat geld gewoon niet voor hem. Ja, toen was Klarna er al en toen dacht ik van joh, ik hoef dat toch niet direct te betalen. Dus ik doe wel gewoon een bestelling van 300 euro. En ja, voor je het wist ging dat niet de goede kant op.
2: Ja, ik kan me ergens ook wel voorstellen dat je misschien bij jezelf denkt, oké, nu heb ik toch een manier om het te kopen. Maar had je ook op dat moment wel dat bewustzijn van, oké, dit zou een probleem kunnen zijn?
1: Ja, ergens wel. Maar de verleiding is gewoon alsnog wel best groot. Het is natuurlijk wel mijn eigen verantwoordelijkheid geweest. Want ik maak zelf die keuze. Maar ja, als je iets niet direct hoeft te betalen, dan voelt dat toch een klein beetje als gratis geld. Maar ja, je schrijft het probleem eigenlijk alleen maar op. Waardoor op het moment dat ik moest betalen, kon ik het niet betalen. En dan kom je gewoon in problemen.
0: Ongelooflijk. Maar ja, gelukkig is er een organisatie als Onze Bank. Daar ben je terechtgekomen. En die organisatie die helpt jongeren met geldproblemen, even voor de duidelijkheid. Hoe was het om hulp te vragen, terwijl je eigenlijk tegenover je vriendinnen deed alsof er eigenlijk niets aan de hand was?
1: Ja, ik ben nog steeds zo. Ik hou er niet echt heel veel van om over mijn financiële situatie te praten. Mm-hmm. Dus waardoor ik het eigenlijk aan mijn vriendinnen niet deed. Uiteindelijk kwam ik via social media terecht bij het Onze Bank. En daar merkte ik wel eigenlijk direct dat heel menselijk was. Het was gewoon, daar waren gewoon mensen zoals jij en ik, die echt er waren om mij te helpen. Mm-hmm. En dat was gewoon 10 keer zo fijn dan naar de gemeente stappen bijvoorbeeld.
2: Ja, en heel fijn dat die plek er dan ook was. En nu is het nieuws natuurlijk rondom Klarna dat die wettelijke leeftijdsgrens gaat komen. Dat is natuurlijk al één ding waardoor jongeren minder risico lopen, hopelijk. Maar even, als jij de directeur zou zijn van Klarna, wat zou jij doen om jongeren nog meer te beschermen?
1: Het is natuurlijk wel goed dat Klarna de leeftijdsgrens naar 18 heeft gezet. Alleen in Nederland is 18 op papier volwassen. Maar eigenlijk ben je gewoon nog een kind, vind ik zelf. Als ik de directeur zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld een controle doen op inkomen met een bankcheck. Zodat Klarna ook kan zien hoeveel jij überhaupt kan missen.
2: Goeie.
1: Zodat je niet iets gaat kopen wat je aan het einde van de maand niet eens kan laten afschrijven.
2: Toch een beetje extra bescherming eigenlijk.
1: Ja, precies. Goeie.
0: Nou, je hebt een nieuwe titel als directeur van Klarna. Je bent aangenomen. goed nieuws, want je bent inmiddels schuldenvrij.
1: Ja.
2: Goed gedaan. Ja.
0: Hoe voelde dat eigenlijk om uiteindelijk de laatste euro af te lossen? Ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, het was gewoon eigenlijk een beetje hard to believe. Ik had zo lang gewoon in de financiële problemen gezeten. Waardoor sinds begin dit jaar was alles weg. En toen moest ik wel nog even een paar maanden echt beseffen van ik ben nu wel echt schuldenvrij. Dat merk je wel. Je kan op vakantie, je kan opeens kleren halen, je kan shoppen, je kan gewoon meer doen. Dus ik denk dat dat wel even een paar maanden heeft geduurd dat ik echt dat besef had van ik kan weer leven in plaats van overleven.
0: Heb je ervan geleerd? Want het begon allemaal met het feit dat je je vriendinnen zag rondlopen met de mooiste kleding en leuke dingetjes. En je voelde op een gegeven moment FOMO, missing out, ik wil ook bijhoren. Heb je ervan geleerd?
1: Ja, ik heb er zeker van geleerd. Je moet gewoon niet kijken naar anderen en gewoon vooral naar jezelf. Wat anderen doen, op social media wordt alles sowieso groter gemaakt dan dat het is. Mm-hmm. Ja, en gewoon pas iets kopen wat je kan betalen en gewoon geen schulden meer maken. Dat gewoon direct oplossen.
0: Ja, Lena, dankjewel voor je openhartigheid. Ik denk dat je veel mensen hebt geraakt met het verhaal, omdat veel mensen midden in dit zitten, maar het niet durven te vertellen. Schulden is echt een taboe bij veel mensen, maar het overkomt velen van ons. Dus dankjewel. Klaar nou met denken. Gratis geld. Klaar is klari. Focus op dit, man. Lena, dankjewel voor het delen van je verhaal.
1: Super.
0: Ja. En de man die heel veel geld heeft, die Klaar niet nodig heeft, is Bad Bunny.

0: Rihanna.
1: Are you ready?
2: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
2: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste.

0: Ja, dit dingetjes vind je allemaal terug in die playlist. Dan doe ik Sound System.
1: Dit dingetjes.
0: Dus zeg het maar. Dan doe ik Sound System. Dan ben je gewoon safe. Komt gewoon goed.

0: gaat niet helemaal los hoor. Safe. 1K. Timberland. Ja. Nandelie staat is upon your head. Felicia, wat heb je voor ons zometeen in het nieuws?
1: In Frankrijk blijven honderden scholen vandaag dicht. En straks hoor je meer daarover.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Jouw tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's complicated met Jay.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funix Afro. Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: FTX.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: schuif zo meteen aan. Maar eerst Felicia met het nieuws van de NOS op 3. Goedemorgen, wat heb je?
1: Goedemorgen. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht. Al dagen zijn er massale protesten op Franse scholen. Ingangen worden geblokkeerd, spullen worden in brand gestoken en soms worden mensen zelfs overgoten met zoutzuur of benzine. Alleen al gisteren pakte de politie bijna 2000 mensen op daar. En tot nu toe raakten honderden mensen gewond, ook agenten. Wat niet helpt is dat steeds meer mensen van buitenaf zich gaan aansluiten, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Ja, het lastige hieraan is dat ook steeds onduidelijker wordt, ja, wie nou de scholieren zijn. Of ook onruststokers van buitenaf die zich ermee zijn gaan bemoeien, want die heb je ook. En die zijn er, ja, vooral op uit om te gaan rellen en helemaal niet om te protesteren. En daarnaast escaleert het ook wel op sommige plekken vanwege het optreden van de politie zelf.
1: De Franse scholieren en studenten begonnen met protesteren tegen te volle klassen en het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen daar. Bij een ziekenhuis in Leiden is iemand aangekomen die ebola heeft. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Die hulpverlener raakte besmet in de Democratische Republiek Congo, waar nog altijd een grote uitbraak van ebola is. De patiënt is met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en gisteravond naar Leiden gereden. Daar wordt de hulpverlener helemaal apart van alle andere patiënten verzorgd. En dit weekend zijn er ingrijpende werkzaamheden op Amsterdam Centraal. Morgen rijden er helemaal geen treinen van en naar dat station. Zondag en maandag rijden er veel minder treinen. De metro's die rijden wel gewoon. En het was een avond met twee gezichten voor Oranje. De eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland was dramatisch. Nederland kwam met 2-0 achter en bondscoach Xavi bood zelfs zijn excuses aan. Maar in de tweede helft ging het een stuk beter, vond ook aanvoerder Van Dijk.
3: Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. En tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat we geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
1: Uiteindelijk kwam het Nederlands elftal terug tot 2-2. De volgende wedstrijd is zondag tegen Servië. En daar speelden ze vorige week ook al tegen. Toen won Oranje met 2-1. Het weer. Op sommige plekken is het nog behoorlijk mistig. Verder is het vandaag zonnig, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Rise and shine, zometeen Jordan Money in de

0: aan het...
1: Unimar is in the building. Welkom, welkom, welkom, welkom.
2: Thanks for having me, man. Dankjewel.
3: Always, ja, always.
1: Vriend van de show. Je bent er weer.
2: We ja, man. Er, we zijn er.
1: Top hostelen, dropte die laatst.
2: Ja, ja, ja.
1: En nu deze, ik ga gewoon ze blijven vertellen over deze tune. Wat was dat met deze song, man? Handschoen.
2: Ja, ik wilde gewoon weer een track droppen als van ouds. Gewoon een harde straat track. En ik denk, ik hoop dat het met deze track weer is gelukt, man.
3: Sowieso. Ja, ja. En we zagen je natuurlijk ook in Mokro Mafia als Lenny. We zeiden het net al. Maar wat kunnen we de komende tijd nog eigenlijk verwachten van jou acteren? Want volgens mij had je wel de smaak te pakken.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb... nog een aantal nieuwe projecten gedaan die ik niet allemaal kan verklappen. Wat ik wel kan verklappen is dat 8 oktober de Tata's in de bioscoop is. En ja, daar heb ik ook een rol in.
1: Oh, Daan, in die nieuwe Daan.
2: Ja.
1: Ja, ik ga die première presenteren. Ja,
2: oh, leuk.
3: We
2: gaan
3: elkaar weer tegen.
2: Ja, ja,
1: vond ik mezelf, ja.
3: Maar ik herinner me dus ook nog, want we zeggen vriend van de show, maar hij heeft ook iets anders bij Funnings gezegd. Hij zei, als iemand me nodig heeft voor een seksscène, dan check me gewoon.
2: Ja,
3: dat
2: ja,
3: heb je
2: ja,
3: gezegd. Dat heb ik wel gezegd. Dus kan je wel vertellen of die al, is die al gefilmd in mijn...
2: Nee, nog niet.
3: Oké, oké, oké.
2: Als je wat weet, kan je me altijd
3: ik, als ik het hoor om me heen, dan bel ik wel
1: even. Heb je iemand in je hoofd dan, met wie je zo'n scène wil opnemen?
2: Nee, het is gewoon voor de film, hè? Dus het is niet per se dat het mijn eigen
3: lucht is. Het is zijn werk, is het werk.
1: Hoe ben je de film? Stel dat je een scène zou mogen opnemen, is er een bepaalde actrice van je denkt...
3: Het klinkt alsof jij iemand in je hoofd hebt.
1: Wie is Chantal Jans of zo?
2: Iedereen gewoon.
3: Oh, iedereen is welkom.
1: Iedereen kan het krijgen.
3: Iedereen is welkom.
1: maar wat hoor ik nou? Je was bij Roddelpraat?
2: Klopt,
1: wat is, hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, waarom wilde je daar naartoe eigenlijk?
2: Ja, wilde... ik zag niet... kijk, ik heb heel veel mensen destijds gecheckt van... is het een goede set om daarheen te gaan? En ik merkte dat heel veel mensen vanuit angst reageerden. Ik heb zelf geen slechte ervaringen met die jongens gehad. En als mensen zeggen, ga niet, dan wil ik juist gaan kijken wat daar is. Snap je?
1: Oké, okay. En wat vond je daar dan? Wat zeg maar,
2: Ja, het was ook gewoon voor promotie voor mijn afgelopen release die ik heb uitgebracht. Dus het sloopt goed bij elkaar aan. Dit track heet De Rare Guy. En mensen vonden het ook een beetje raar dat ik daarheen ging. Dus ik denk dat het goed op elkaar aansloot.
3: Het paste gewoon.
1: Oké.
3: Okay.
1: Ja, ze zitten sowieso in een rechtszaak, toch? De OM vervolgt hen of zoiets voor belediging van 2 Groningse vrouwen.
3: Ja, klopt. Voor die meiden die gefilmd zijn.
1: Een hele tory, ja.
3: Maar dat had niks met hem te maken.
1: Nee, omdat mensen dan als ze Roddelpraat horen. Nee, dat snap je, dat ligt vaak onder vuur. Maar maar hij is in de building. Voor als je vragen hebt, laat die vragen doorkomen. We gaan een reverse game met je spelen. We gaan 5 tunes aan je laten horen. En van die tunes moet je gewoon vertellen van wie die song is en hoe die song heet. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar eerst trek onze handschoenen even aan voor deze man. Street record. Ja man, you're the money, let's get it.

0: Jordy Money en vandaag in de buurt heeft een nieuwe single Handschoenen vandaag uitgekomen. Ga checken en beseffen. Donna heeft een lijst met namen. Donna, oh, de klassificatie.
1: Ja, ja, ik heb een lijst met namen. Maar ik weet wel dat Jordy Money al een keer heeft meegespeeld. Maar hij heeft het zo goed gedaan dat hij gewoon niet in de lijst terecht is gekomen.
0: Oh.
1: Laten we zeggen dat dat het was. Maar ik heb wel andere mensen nog in die lijst staan. Helemaal bovenaan staat Kans. Die staat er echt al maandenlang. Die is niet van zijn troon af te stoten. En helemaal onderaan staat een nieuwe naam eigenlijk. Lassa. Die had maar 3 puntjes.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Hoe ga je het doen, denk je? Hoeveel punten ga je scoren?
2: Ik ga heel eerlijk tegen je zijn. Ik heb deze al een keer gedaan. En eigenlijk ben ik speciaal voor dit hier vandaag.
0: Dus... Oh, je wil recht zetten?
2: Echt recht zetten, man.
1: Oké.
0: Nou, let's go.
2: Maar vorige keer gaf je me wel die moeilijke. Dat wou ik nog wel even erbij zeggen.
0: Oké. Okay. Ik geef mij de schuld. Oké, dat is goed.
2: Ja, ik heb hem, hoor.
1: Zeg maar.
2: Snel, snap je. Ik heb getraind, toch?
1: Zeg maar.
2: Shakira, Waka Waka.
1: Oeh.
2: Nee?

0: Hij zingt al mee,
1: Van Tao.
2: Ja.
1: Maar van wie zijn?
3: Remma?
2: Ja?
0: Ja.
2: Met?
3: Lockdown?
0: Bijna.
3: Bro, deze moet ik goed hebben, man. Maar ja. Kijk eens zo naar me toch.
0: Ik krijg geen bonuspunten voor zingen, trouwens.
2: Nee. Nee. Nee, KM had je goed, zeg maar. Je zei gewoon blijf rustig, maar je toch?
3: Ja. En dit is Rimma...
0: Met?

0: Zo, Fred had veel nummers toch? Ik ben aan het graven nu. Ik weet het niet.
1: Starlight.
2: Dan overleeft hij het, want hij heeft het wel beter gedaan dan de vorige keer.
1: Hij heeft het wel beter gedaan dan de vorige keer. Hoeveel denk je dat je hebt?
0: Denk
1: je
0: iets net als kans of zo?
2: Nee, maar.
1: Ja, dan zit je iets. Een beetje. Je bent in ieder geval veel beter dan Lassa. Dat is een ding wat zeker is. 7 punten.
0: 7?
1: Ja, het is gewoon steady in het midden.
0: Ja, jawel. Als ik eerder naar bed was gegaan vannacht, dan had ik het nog beter.
1: Kijk, we gaan je in ieder geval dit keer even wel noteren. Ik vind, je krijgt nu een mooie plek.
2: Ja. Got you. Ja. We gaan straks de morgen nu spelen. Dan stel jou om de vraag te stellen aan de luisteraar. Dus het gaat helemaal goed komen. Tot die tijd gaan we genieten van Iris Star Tornado. En de kwalificatievraag voor de morgen nu komt zo meteen jouw kant op. Let's go.

0: tranen.
1: 100 tranen hebben we allemaal een keer gelaten, hoe stoer we ook zijn. De inner heartbreak vergeet je nooit meer. Maar blijf geloven, want ooit ga je weer van iemand houden. Dat kan ik je zeggen.
0: Nou, wat inspirerend zeg. Wat mooi.
1: Nou, maar ja, weet je, sommige guys komen niet terug van die heartbreak. Hè? They cry. Nooit meer wil ik dit. En dat zorgt voor heel veel ellende. Gewoon open je hart.
0: Geef het een maand.
1: You'll be back. We gaan de morgen nu spelen. Jordi Money gaat je zometeen al die vragen stellen. Donna, wat kunnen ze winnen?
0: Tickets voor morgen. Die Lisa in Paradiso. 2 tickets kun je krijgen.
1: Juist. Maar eerst moet je anders geven op de volgende vraag. Welke Avengers film draait nu opnieuw in de bioscoop? Ja maar, als je het antwoord weer laat op doorkomen via de NPO Luister app. Hoe de natuur zegt, ja nou, nog niks aan de hand. Het komt allemaal goed, lekker droog vandaag. 19 tot 21 graden. Felicia binnen, die is ook een mama. Die zegt, luister dan, ik heb het nieuws voor je van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen. De politie heeft een paar honderd kilo zwaar vuurwerk gevonden in een woning in Hellevoetsluis. Dat schrijft RTV Rijnmond. Met een deel van het vuurwerk zou zijn geknoeid en zijn er explosieven van gemaakt. De politie kreeg daarom hulp van de explosievendienst en het leger bij het opruimen ervan. De politie heeft het vuurwerk en wat telefoons en laptops in beslag genomen. Een Belgische aardappelboer is schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar. De jury oordeelde dat de 48-jarige vader van de meisjes dat hij ze in 2022 doodde op zijn boerderij. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te elektrocuteren, maar dat mislukte. Vandaag bepalen de rechters zijn straf, vertelt deze verslaggever van de VRT.
3: Wel, als er geen verzachtende omstandigheden worden gezien, dan riskeert Chris van Haver weken levenslang en eventueel ook nog een ter beschikkingstelling daarbovenop van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat zullen we moeten zien.
2: Ja, waarschijnlijk wordt zijn straf ergens vanmiddag bekend.
1: Maar zijn straf is toch heel duidelijk? Ik bedoel, luister, als je aan kinderen komt, is het klaar. Maar ook nog eens hoe gruwelijk hij deze man is. Dat is zijn eigen kinderen. Oh, wat?
2: Zijn eigen dochters vermoord.
1: Oké, okay, ja, nee, maar echt ik kan niet. Ik hoorde dit en ik kreeg alleen maar error in mijn hoofd. Ik denk van, dan ben je wel een monster hoor.
2: Ja.
1: En hij probeerde zijn vrouw ook nog eens te elocuteren.
2: Mm-hmm. Ja, daar is hij allemaal schuldig van. Ja. En daar is hij dus allemaal schuldig van bevonden. En, nou ja, en hoeveel straf hij krijgt, hè, levenslang, 10 jaar, dat horen we vanmiddag.
1: Eng man.
2: En Max Verstappen heeft bij zijn eerste training voor de Grand Prix in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was tweede. Net als zijn teamgenoot Kimi Antonelli had Russell veel last van bandenslijtage. Het Formule 1 circus is voor het eerst in 9 jaar weer op het circuit van Sepang in Maleisië. Normaal zouden ze naar Bahrein gaan, maar dat doen ze nu niet vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. 9 jaar geleden won Verstappen in Maleisië.
1: Fernando. Nou, gaan kijken of hij weer gaat winnen. Is thuis voor some R&B shit. Henkie T en KM.

0: be happy, baby. Is belangrijk. Glimlach. Glimlach, jongen. Als je niet kan lachen, dan wordt het heel lastig in life, man. Put a smile on your face, man. Of omring jezelf met mensen die je kunnen laten lachen. Dat is belangrijk. Good vibes. Negativiteit weggooien. Tickets kunnen vandaag winnen voor Delisa. Morgen in de Paradiso.
1: Ja, en ik zie een beetje paniek ontstaan in de NPO Luister-app van mensen die zeggen, ik heb mijn tickets nog niet ontvangen, maar ze komen vandaag in je mailbox.
0: Ja. Dus geen paniek.
1: Geen paniek.
0: Nee.

0: heeft geen tijd voor mensen die te lang doen. Dus hij geeft je 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Wie hebben we aan de lijn, Donna?
1: We hebben Reinel aan de lijn. Hallo?
2: Hey,
1: hey. Oh ja, hij is
0: er.
2: Ik ben
0: er. Hi, heb je zin in?
2: Yes.
0: Hi, you ready?
2: Ja, ja.
0: Oké.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
4: Welke Avengers film draait nu opnieuw in de bioscoop?
2: Avengers Endgame en Thor.
4: Welke smaak heeft de vulling van een Bounty chocolaatje?
2: Van een Bounty chocolaatje? Kokos?
4: Vul het juiste dier in. Ik ben zo trots als een...
2: Paar?
4: In welke stad staat de branden... In welke stad staat de Brandenburger Tor?
2: Sorry, de Branden...
4: Brandenburger Tor.
2: Berlijn?
4: Welke artiest hoor je naast Sweli op het nummer Unforgettable?
2: Naast wie, Sweli?
4: Ja, naast Sweli.
2: Pas.
4: Bij welke sport gebruik je een keu?
2: Een keu.
1: Oh.
2: Keu?
1: Die tijd is al op, man.
0: Ja, is een lange band. Nee, wie is, man?
1: De bedenktijd was langer dan...
0: Ja, we heel lang hierover.
2: Ik
0: ben
2: even
0: te kijken. Maar nee, we gaan
1: gelijk
0: kijken. Maar niet uit. We gaan even kijken wat de schade is. Hoe de situatie. 4. Je hebt er van 4 goed.
1: Oh nee.
0: Maar net, je hebt je best gedaan, man. De volgende keer pak je hem gewoon.
1: Next time.
0: Lobby 0909-3869-3869. Je kan hem nu kapen. Wie wordt de piraat van de morgen minuut? 0909-3869-3869. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Met je mama.
0: Hey, vertel.
5: Poelen.
0: Wie?
5: Poelen.
0: Poelen?
5: Ja, met de keu.
0: Een pull-up? Even een pull-up?
1: Ja, er staat een ander antwoord.
6: Ja, ja, ja, ook eigenlijk.
1: Ja? Ook eigenlijk? Ja. Oké, okay, dan zet hij het
0: Weet je, het is goed. Het is goed.

0: Ja, er stond eigenlijk biljarten. Maar ja, weet je, poelen ook. Dus
1: we hebben ook een keu. Ja.
0: We keuren het gewoon goed, joh. Jij gaat lekker naar die Liza.
2: Pull up. French Montana kennen met Swae Lee. Met Unforgettable track die je nooit kan vergeten. Zo groot is die zo. Maar je wint en je gaat dus morgen naar...
3: Daar.
2: Die Liza!
3: Ik
2: kom
3: maar even
2: niet
3: op, ik ben
2: net op
3: de plek.
2: Ja, en met wie ga je dan?
3: Ik ga mijn beste vriendinnetje meenemen.
0: Zo gezellig.
2: Dat was een unforgettable moment. Nou,
0: heel veel
2: ervan.
0: Plezier.
2: Helemaal top. Jordi Money, dankjewel voor je komst, bro.
0: Thanks, man.
2: Shout-out.
0: Tot de volgende keer.

0: as we get high.
1: You ready?
0: We ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.

0: opgemaakt. En,
1: ja, die moeten we eigenlijk even posten.
0: Ik ga hem nu, posten. Okay. Dus, check even de Instagram. Fran Hamman en Donna Sanders. We gaan hem nu cross posten.
1: Dan zie je even dat als we lachen, we hebben ook echt lol. Hè? Het is niet nep. Het is
0: niet nep. Ja, dus die dip, die komt ook echt.

0: Ja, we hebben de dip video gedeeld.
1: Oh, dan ga gaan ik even checken. Ik ga het even accepteren dan.
0: Ja, ik heb een gelijke crossbros, dus check.
1: En volg
0: van Anna Hallman, Donna Sanders. Go check it. En dan zie je hoe wij losgaan op de nieuwe single van Sean Paul. Dip.
1: Gun ons likes.
0: Ja, gun ons.
1: Zeg wat we leuk zijn.
0: Ja.
2: Nando Champions League.

0: Ziggo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl. Waarom
1: Teerdom? Simyo.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: De DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Beo zoekt naar de heetste hit.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot

0: je van waarde bent, uniek bent en speciaal at 360community.nl.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
2: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel. Pomp het er wel uit je speakers. Ja, Felicia staat paraat. Die zit maar aan te kijken met het nieuws. Wat heb je voor ons?
3: De inflatie is de afgelopen maand weer wat omhoog gegaan. Het leven was in september volgens het CBS 3,4% duurder dan een jaar geleden. Dat komt vooral doordat brandstof zoveel duurder is geworden. Als je kijkt naar de supermarkt is er goed nieuws, want boodschappen waren juist iets goedkoper.
4: Dat was de vorige maand ook al zo. Ook in augustus zagen we dat ze goedkoper waren dan augustus vorig jaar. En die daling is nog weer wat groter geworden. Dus dat is op zich wel positief nieuws. Maar ja, als energie duurder wordt, dan worden de prijzen van al andere goederen en diensten, die gaan ook omhoog. Want uiteindelijk wordt energie in alles gebruikt. Er zit een zekere vertraging op. Maar uiteindelijk zullen we dat in de prijzen van de boodschappen waarschijnlijk ook wel gaan merken.
3: In de stad Utrecht is het niet meer verboden om buiten te slapen. Vorig jaar kregen 11 daklozen een boete omdat ze buiten sliepen. De gemeenteraad zegt dat het weinig zin heeft om zulke boetes uit te delen. En daarom wordt het verbod een jaar lang geschrapt. Daarna wordt gekeken wat de gevolgen zijn. En steeds vaker hebben basisschoolleerlingen een meester in plaats van een juf. Volgens het AD was 10 jaar geleden 1 op de 7 nieuwe leraren een man. En nu is dat 1 op de 5. Nog steeds zijn er veel meer juffen dus, maar het verschil wordt kleiner. Volgens een deskundige werd het beroep vroeger als saai en slecht betaald gezien door de mannen en nu niet meer. En vandaag komen we een stuk meer te weten over de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden van Nederland. Daar is de afgelopen jaren onafhankelijk onderzoek naar gedaan en vanmiddag worden de resultaten gepresenteerd. Dat de Oranjes een rol hebben gespeeld staat sowieso vast, vertelt mijn collega Simone.
5: Er is geen twijfel over mogelijk dat ze via de West-Indische Compagnie en de Handelscompagnie betrokken waren bij de transatlantische slavenhandel. Dat heeft hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie, die heeft dat al gezegd voordat dit onderzoek überhaupt begon. Maar ja, de vraag is hoe actief ze dan waren en hoeveel hebben ze er werkelijk ook aan verdiend.
3: Ja, dat wordt vanmiddag dus allemaal duidelijk. De presentatie van het onderzoek is live te volgen bij de NOS. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Het blijft droog en het wordt een graad of 20.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app. Let's get started. Come on.
6: Let's get this day started. 30 minuten, de dikste Funix-hits in de mix.

0: Zometeen Iris Star met Where Do We Go, right here in the morning show. Ja man, hoe zit het met het weer? Nou, dat kan ik je zeggen. Het begon mistig vanochtend. Maar het is nu, ja, lekker droog. Klein beetje wolken. Nou, de temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Felicia met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De NS gebruikt voortaan drones om graffiti-spuiters op te sporen die op rangeerterreinen treinen volkliederen. De drones houden 's nachts toezicht en de NS vertelt wat ze precies kunnen.
2: Die vliegen boven onze locaties. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken toe. En die maken hele mooie beelden en foto's.
1: Ja, het gebruik van zulke drones werkt goed in andere landen. En de NS hoopt dat het effect hetzelfde in Nederland is. Het probleem met graffiti is groot voor de NS. Elke dag doet het bedrijf zo'n 15 keer aangifte. En die ondergespoten treinen moeten dan uit de dienstregeling, waardoor reizigers in kortere treinen zitten. Veel Nederlanders hebben het meegekregen. Tanken is in Duitsland wat goedkoper geworden weer. De overheid heeft daar de accijns op diesel en benzine met 17 cent verlaagd. Nederlanders gaan daarom de grens graag over voor een volle tank. En deze verslaggever keek of er in Drenthe ook nog een beetje getankt werd.
3: Bent u niet knettergek dat u hier gaat tanken?
4: Hoezo?
3: Nou, een paar kilometer verderop.
4: Ja, Duitsland toch echt niet. Nee hoor, wij zijn Hollanders, hè. Wij tanken gewoon hier in Nederland. Niet in Duitsland. En die 15 cent per liter is helemaal geen bal.
3: Heeft u naar de prijs gekeken?
5: Helpt toch niks. Je kunt klagen wat je wilt. Moet je bij de klaagmuur zijn.
1: De accijnsverlaging in Duitsland duurt in ieder geval nog tot het einde van het jaar. En Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de Amerikaanse Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. En daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Fernando.

0: bij. Maar je weet, hè, we spelen ook Nations League. Dus heel veel mensen zijn nog steeds bezig in de Nation met voetbal. Jordy Money was vandaag in de beelden.
1: Hey broer, ik werk al lang niet meer.
0: Met vandaag zijn nieuwe single Handschoen.
1: Door die clip is leeg, ben aan het vullen hier met handschoen.
0: Vanochtend schoof je aan en vertelde meer over de single.
2: Ja, ik wilde gewoon weer een track droppen als van ouds. Gewoon een harde straat track. En ik denk, ik hoop dat het met deze track weer is gelukt, man.
3: Sowieso, ja. En we zagen je natuurlijk ook in Mokro Mafia als Lenny, we zeiden het net al. Maar wat kunnen we de komende tijd nog eigenlijk verwachten van jou acteren? Want volgens mij had je wel de smaak te pakken.
2: Ja, zeker. Ik heb nog een aantal nieuwe projecten gedaan die ik niet allemaal kan verklappen. Wat ik wel kan verklappen is dat 8 oktober de Tata's in de bioscoop is. En ja, daar heb ik ook een rol in.
0: Oh, Daan, in de nieuwe Daan.
2: Ja.
0: Ja, ik ga die première presenteren. Ja,
2: oh, leuk.
0: Dat
3: kan
0: je
3: elkaar weer tegen.
2: Ja, dat vond ik vanzelf, ja.
3: Maar ik herinner me dus ook nog, want we zeggen vriend van de show, maar hij heeft ook iets anders bij Funnings gezegd. Hij zei, als iemand me nodig heeft voor een seksscène, dan check me gewoon.
2: Ja,
3: dat heb je gezegd.
2: Dat heb ik wel gezegd.
3: Dus kan je wel vertellen of die al, is die al gefilmd?
2: Nee, nog niet.
3: Oké.
2: Als je wat weet, kan je me altijd
3: Als ik het hoor om me heen, dan bel ik wel
0: even. Heb je iemand in je hoofd dan, met wie je zo'n scène wil opnemen?
2: Nee, het is gewoon voor de film, ja. Dus het is niet per se dat het mijn eigen
3: lucht is. Het is zijn werk.
0: Hoe ben je de film? Stel dat je een scène zou mogen opnemen. Is er een bepaalde actrice van je denkt?
3: Het klinkt alsof jij iemand in je hoofd hebt.
0: Wie is Chantal Jans of zo?
2: Iedereen.
3: Oh, iedereen.
0: Iedereen kan het krijgen.
3: Iedereen is welkom.
0: maar wat hoor ik nou? Je was bij Roddelpraat?
2: Klopt.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen? Waarom wilde je daar naartoe eigenlijk?
2: Ik zag niet. Kijk, ik heb heel veel mensen destijds gecheckt van is het een goede set om daarheen te gaan. En ik merkte dat heel veel mensen vanuit angst reageerden. Ik heb zelf geen slechte ervaringen met die jongens gehad. Als mensen zeggen ga niet, dan wil ik juist gaan kijken wat daar is, snap je?
0: Oké, en wat vond je daar dan?
2: Ja, het was ook gewoon voor promotie van mijn afgelopen release die ik heb uitgebracht. Dus het sloopt goed bij elkaar aan. Dit track heet de rare guy. En

0: Bonnie.
1: Hey, is hij niet morgen in de AFAS?
0: De 5e.
1: Ja, zeker. Ja, dat is zondag.
0: De 5e.
1: Is dat zondag?
0: Wacht
1: even. Of is dat morgen?
2: Maandag.
1: Dat is maandag.
0: Maandag
1: is hij daar. Ja, en wij zijn in de buurt van de AFAS Live. Dus ik denk dat ik gewoon even rondjes ga lopen die dag.
0: Ik denk ook. Ja,
1: ik ga op zoek. Ik ga zeggen, je Congolese zus is hier. Please, come to the studio. Ja,
0: my sister.
1: Precies. Ik ga mijn broertje zoeken, man. Ik ga hem zoeken.
0: Drekoloog.
2: Ja, toch? Ja, drekoloog. Over Dreek gesproken, hè?
1: Oh, wat dan?
2: FOMO vandaag. Hij heeft wat tunes weer gedropt.
0: Ja, wat vind je ervan?
2: Ja, ik moet zeggen, die eerste, volgens mij iets met Quebec of zo heette het. En toen dacht ik wel van, oh, hij komt wel met die R&B tunes weer. Hij zei van, summer was ours, but winter is too. En ik snap wat hij bedoelt met die winter too, want hij maakt wel die tunes dat je, ja, als je lekker thuis aan het gooien bent.
0: Man. Ik vind het gezang van hem vervelend.
2: Hij moet van mij inderdaad ook nog wel weer even met
0: gaan rappen, man.
1: Laat even een stukje horen dan. Even dat we een beetje in de vibe komen.
0: Ja, oké, ga dat horen.
2: Dat is aan met Don Toliver, hè?
0: Ja. Dat is met de Sexy Red met hem. Rick. Zie je? Hij heeft die auto tune doorgeschreven weer. Deze draai ik vanochtend. Solar Eclipse is met Don Toliver.
2: Ja, maar die vind ik.

0: Dit moet hij doen.
1: Ja, heerlijk.
2: Thinking every night.
1: Ja, niet, ja, zo, niet ik, tot slaapgezang.
0: Dat vind ik
1: niet,
0: ja, slaapmuziek, sorry, ja, vind ik een beetje...
3: Ja. Maar ik wil trouwens even snel van Drake nog wel naar iets anders gaan. Want jouw idool, die heeft natuurlijk afgelopen week wel wat zwaar nieuws te voortduren.
0: Welke van de tien?
3: Ja, Cristiano Ronaldo.
0: Ja, voor jou, man.
3: Ja, ja, man. Ja, de man is gewoon weg bij Portugal.
0: Ja, ik vind het niet dood, man.
3: Nee.
0: Ook niet de manier waarop je gaat die man op de bench zetten. Ga die man zijn tijd niet verspillen, man.
3: Maar dat wist hij, hè, van tevoren. Hij wist dat hij gebenched zou zijn. Alleen waar de discussie over ontstaan is, naar verluid, dat hij een half uur warm heeft moeten lopen en niet gebruikt is. En dan is de discussie van, hè, kan je dat hem aandoen, ja of
0: nee? Je kan hem dat niet aandoen. Je zegt, gaan we laten warm lopen voor spek en bonen.
3: Dus jij zegt, kunnen we hem niet aandoen?
0: Kunnen
3: we
0: aandoen. Nee, maar er komt gevolgen voor die trainer.
3: Een interview met Piers Morgan.
0: Ik ga met die man praten, man.
1: Taxi-takkies.
0: Taxi-takkies. Ah, lobby.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En bel je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Waarom verdom?
3: Simyo.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met ouderbekenden als Judeska. En baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Morgen om 7:55 bij Afrotros op Zapp.
8: Hinderlijk.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Zometeen Bona door je speakers, maar ook Frenna met Jungle. Ja, en hoe je van onvindbaar naar de meest gevonden persoon kan gaan. Jij en ik hebben het er zometeen samen over. Alleen voordat dat zover is, is nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia. NOS op 3, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. In sommige rivieren in ons land zit zo weinig water dat het niet eens meer te meten is. Normaal gesproken varen er speciale meetschepen van Rijkswaterstaat. Die kunnen zien hoe diep een vaargeul is. En dat is belangrijke informatie voor schepen die spullen vervoeren. Maar het water staat in delen van bijvoorbeeld de IJssel en de Waal zo laag dat die meetschepen er niet meer doorheen kunnen varen. Binnenvaartschippers moeten daarom zelf inschatten of ze daar nog wel veilig kunnen varen.
12: Ik sprak vanochtend nog een schipper die onderweg is naar het Roergebied vanuit Rotterdam. Normaal gesproken doet hij daar 2 dagen over via de Rijn. En nu vaart hij om via Delfzijl en doet hij er 5 dagen over.
11: Ja, zulke vertraging kost een hoop geld voor schippers en daardoor worden spullen voor jou en mij uiteindelijk ook duurder. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die expres bosbranden aansteken. In Algerije waren dit jaar meerdere ernstige natuurbranden waarbij 200 mensen zouden zijn omgekomen. De regering vindt de doodstraf de meest passende maatregel om die branden aan te pakken. Bij Hans Anders kan je vanaf vandaag geen Meta-bril meer kopen. Die camerabrillen zijn de laatste tijd steeds vaker negatief in het nieuws, omdat je er vrij onopvallend mensen mee kan filmen die daar niet op zitten te wachten. Voor Hans Anders dus een reden om ze niet meer te verkopen. En mensen die in het ziekenhuis liggen moeten soms heel lang hun huisdier missen. En daar hebben ze in Tilburg wel iets op bedacht. In het ziekenhuis daar is een speciale huisdierentuin geopend, waar patiënten toch even met een hond kunnen knuffelen.
13: Ik heb er tranen van in mijn ogen. Ik heb de hele morgen al heerlijk van zitten genieten. Ja. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Ik vind het gewoon heerlijk.
11: Ja, ook aan de patiënten die hun bed niet uit kunnen is gedacht. Die worden naar een overdekt gedeelte van de tuin gereden. Het weer, wolken, maar ook zon tussendoor. Het blijft droog en het wordt 20 graden.
0: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info, check

0: Donna, Fraser en Jayon met Panna. En hoe je van onvindbaar naar de meest gevonden persoon kan gaan. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Terwijl ik vanochtend aan het genieten was van mijn heerlijke zelfgemaakte cappuccino, moest ik ineens denken aan Bolle Jos. Ja, het is niet een gedachte die heel vaak bij me opkomt, maar vanochtend was het wel zo vaak. Was zo ver, want ja, de afgelopen jaren komt hij toch wel best wel vaak in het nieuws. En zijn verhaal intrigeert mij op een bepaalde manier wel. Want vergelijk het een beetje met die ene Mattie die nooit zijn live locatie met je deelt en dan opeens op je stoep staat. Om soms moe van te worden. Jarenlang was het, waar is Jos? Is hij in Dubai? Is hij in Spanje? Heeft hij een vriendin? Kinderen? Welke series kijkt hij? Scheidt hij op een gouden toilet? Mensen wilden eigenlijk alles van hem te weten komen. En inmiddels weet heel Nederland dat hij in Sierra Leone zit. En deze week kwam er dus weer nieuws van hem naar voren. Dat Nederland hem koste wat het kost terug probeert te krijgen. En dat er zelfs allemaal maatregelen tegen Sierra Leone worden getroffen. En bijna 100 jaar geleden had je ook wel een beetje een soort gelijk verhaal. Alleen kreeg je er toen 2 voor de prijs van 1. Ze pleegden namelijk meerdere bankovervallen dan jij in een dag voor elkaar krijgt tijdens GTA Online. En dit koppel was smoor, maar ook smoor verliefd op elkaar. En je weet wat liefde kan doen. Liefde kan ook blind maken. Het kostte ze uiteindelijk de kop. En ze zijn gestorven in het harnas. En dan heb ik het natuurlijk over Bonnie en Clyde. Je hoort hem nu tijdens Rewind hier op Phonix.
1: You ready, B? Let's go get him.

zomerbloesje. ADF Eentje samen met Karel. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem zo meteen door je speakers hoort, kan alleen denken bij jezelf. Quincy, dit is toch veel te eenvoudig. Maak het nou eens moeilijker. Dan kan je de antwoorden droppen in de NPO-luister waarvan jij denkt dat ze goed zijn. Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ben je ook nog eens paarse Fanic sokken rijken die heerlijk zitten deze winter. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen.

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? Sowieso hartstikke leuk als je meedoet. Maar je kan dus ook nog eens van ik sokken rijker zijn. Let's get it in. Ondertussen hoor je Jean-Paul Kijakol. Give it up to me.

0: Shop.
1: Die was aan het struggelen. Die zegt, Quinna, je bent op zoek naar Zeg Dat Niet. En die andere, die is gewoon te moeilijk, man. Sorry, Ties, het spijt me. Maandag iets makkelijker dan, ja? Maar verwacht ik wel een reactie van je in NPO Luisteren. Daisy die zegt, je bent op zoek naar Zeg Dat Niet en Umbrella. En Hisham die zegt, je bent op zoek naar Zusje en Empire State of Mind. Vraag ze alleen welke antwoorden zijn juist. Nee.

Dat is Rihanna met Umbrella. Dat betekent dat Daisy de eerste is die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En Paarse Fanny Sokkenrijker is gefeliciteerd. Meerdere goede antwoorden, die zijn binnengekomen. Maar er kan er maar één natuurlijk de snelste zijn. Sowieso Social Lobby als je hebt meegedaan. Aankomende maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rond de klok van 10:15 tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu, naar die New Wave era. 10 jaar geleden. Wat was die tijd toch lit? Lil Kleine samen met Ronnie Flex, zeg dat niet. Tijdens Rewind.

weekend op deze vrijdagochtend. En zometeen ga jij en ik even terugblikken. Want kan je je nog herinneren, hè, dat je 17 jaartjes jong was? Dat je heel graag naar de club wilde, maar toch weer geweigerd werd? Dat je zo blij was toen je 18 was? Nou ja, daar gaan we zometeen even naar terugblikken. Maar voordat we daar zijn, Frenna en Odeo Wizkid. Met Coca-Cola.

bij de club werd geweigerd dan een condoom in Gerso, weet je wel. Dat is super pijnlijk, toch? Maar ja, eenmaal 18, ja, dan kan de show natuurlijk beginnen. Denk je helemaal het mannetje te kunnen zijn of het vrouwtje. Ondertussen denk je, ja, ik ga alles kopen wat er maar kan. Ik ga iedereen een rondje geven, terwijl je pinpas zo leeg is dat je als een ballon gewoon zo de lucht instijgt. Je hebt zoveel parfum opgespoten dat iedereen denkt dat er een plaatselijke pop-up store van de IC Paris in de club is. Kortom die tijden, ja, als je er zo over terug nadenkt. Het was wel crazy, het was wel crazy. En op dat moment had je één ding gemeen met onder andere 14, 11, Topperig en Sancho. Uiteindelijk

0: met Gazelli. Verkeerd lezen en dan zeg je gezellig. Ja, dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Zometeen tijd voor een nieuwe Quincy's Weekend Warm-up van twee artiesten die hebben aangegeven dat ze in Europa gaan toeren. Wie het zijn, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Felicia, NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Het gaat over deze throwback. Ricky Rosé is opgepakt. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: luister op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: van Farruko. En zometeen is het tijd voor Quincy's Weekend Warm-up met twee artiesten die gaan toeren in Europa vanaf volgend jaar. Ja, en trust me, wordt gefluisterd in de wandelgangen, Kings of R&B. Nou, als dat niet genoeg zegt, weet ik het ook niet meer. Ondertussen slijden we snel door naar het laatste nieuws. NOS op 3. Felicia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stoppen van steun aan Sierra Leone. Er is irritatie bij andere landen omdat de Nederlandse minister zegt dat er geen geld meer naar Sierra Leone gaat om zo de druk op te voeren om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. En volgens Brussel is het stopzetten van die miljoenen steun alleen maar een technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag namelijk helemaal niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. En de Palestijnse student die door de Universiteit Maastricht was geschorst, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De Palestijn was weggestuurd toen er een video van hem op social was gevonden, waarin hij zei dat hij de aanslagen van Hamas, dat hij daarbij betrokken was op 7 oktober. Maar na onderzoek van het OM blijkt dat dat niet zo was. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme. En Rick Ross is opgepakt. Een vrouw met wie hij samenwoonde beschuldigt hem van huiselijk geweld. Hij zou haar hebben geslagen en gewurgd. Ross ontkent de beschuldigingen. De 50-jarige rapper, die eigenlijk William Roberts II heet, meldde zichzelf bij het politiebureau. Hij vraagt fans om te wachten met oordelen tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Eind deze maand moet hij naar de rechtbank daarvoor.
0: Zeg maar een beetje de ironie, aangezien hij parole officer Ricky was. Dus hij was die gevangenis bewaarde en misschien bewaart iemand anders hem binnenkort in de gevangenis.
1: Dat is interessant.
0: Ja, toch?
1: En een Amerikaanse rechtszaak waarbij het doodgeschoten slachtoffer zelf via AI een slachtofferverklaring aflegde, moet opnieuw worden gedaan. De zaak draait om een verkeersruzie waarbij een man werd doodgeschoten. Een AI-avatar van die man vertelde tijdens de rechtszaak over de impact van zijn eigen dood. En hier hoor je daar een stukje van.
2: I would like to make my own impact statement. So, hello everybody. Thank you so much for being here today. To Gabriel Horcasitas, the man who shot me. It is a shame we encountered each other that day in those circumstances. In another life, we probably could have been friends.
1: Ja, een hogere rechtbank bestempelt de AI-video als onbetrouwbaar en vindt dat de rechter de verklaring niet had mogen meewegen bij het bepalen van de straf van de schutter. En daarom moet de straf nu opnieuw worden bepaald. Het weer, wolken, maar ook zon tussendoor vandaag. Het blijft droog en het wordt 20 graden.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de

0: De van de week, GGZ, Jade Lauren. En het is tijd voor het nieuwe Quincy's Weekend Warm-up.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. En aan mij de taak om ervoor te zorgen dat jij zo goed mogelijk het weekend ingaat. Normaal gesproken tijdens Thank God It's Friday en Imani en Vice krijg je een heerlijke mix. Alleen, ja, ik dacht op een moment bij mezelf, we moeten die mix al gewoon in de ochtend gaan doen, toch? Want des te eerder jij die mix hoort, des te sneller jij in de weekend motion komt. Dus elke week hebben we een nieuw thema die jij kan toesturen. En ik kreeg een appje in de NPO Luisteren van Alia. En die zei, Quincy, Chris Brown en Usher hebben aangekondigd dat ze in de zomer van 2027 naar Europa toe gaan. Dus wat zegt een best of Chris en Usher? Nou, ik ben me zo, ja, we hebben natuurlijk wel al eens een keertje gehad, maar ik vind het wel weer een hele goede aanleiding om het gewoon nog een keertje te doen. Tenminste, iets andere nummers dan de vorige keer natuurlijk. Moeten we wel een klein beetje blijven mixen. Maar voor nu zou ik zeggen, sit back and relax of laat je heupen het werk doen. Dit is de best of Chris Brown en Usher tijdens Quincy's Weekend Warm-up.

Usher bij DJ Ease. Een dikke shout-out naar DJ Ease. Was de laatste mixtape van hem deze maand. Dus het is weer volgende week tijd voor een nieuwe, maar ook weer een nieuw thema. Dus wat moet het worden? Een best of artiest, best of een genre, best of een era, best of een producer. Jij kan het laten weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dan gaan we daar naar kijken. En gaan we weer door naar andere zaken. Bakkie Bizar, ja, die staat zeer zeker voor je klaar. Kan je alvast je koffiemok erbij pakken en zometeen wat inschenken. Er is nog tijd voor Idali. Nooit echt van.

0: Gaga van Topperig en Chavante.
1: Oh, nee, dat is de verkeerde. Ja.
2: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
3: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes, sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, terwijl dit bakkie bizar af? Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En dat kan je potentieel ook nog eens een bakkie bizar opleveren. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen. En vergeet jezelf ook eventjes niet te belonen deze ochtend. Je hebt hard gewerkt. Even een bakje erbij pakken. Iets lekkers te snacken. Ik pak zometeen weer een roze koek. Ga ik maximaal genieten van deze break. Ja. En vandaag het verhaal gaat over een moeder die samen met haar kind in een hotel stond te wachten op een taxi. En je kent het wel, een kind verveelt zich, begint rond te kijken, ziet achter de receptie een laptop staan. Dus die moeder vraagt heel casual of haar kind even een spelletje mag spelen op die laptop. Alleen, die laptop was gewoon van de medewerker zelf. Dus ja, hij zegt, nou ja, nee, liever niet eigenlijk. En dan zou je denken, heb ik respect voor. Dat kan, hè? Maar voor deze vrouw was dat klaarblijkelijk pas echt het begin. De vraag aan jou, wat eiste deze moeder vervolgens van het hotel? Antwoord A, dat de medewerker zijn eigen laptop aan haar kind zou moeten geven. Antwoord B, dat het hotel haar taxirit betaalde als compensatie. Of antwoord C, dat de medewerker haar kind persoonlijk ging vermaken tot de taxi er was. Het moet niet gekker worden. Het moet niet gekker worden. Echt waar. Deze wereld, crazy. Wat eiste deze moeder van het hotel? Antwoord A, dat een medewerker zijn eigen laptop aan haar kind zou geven. Antwoord B, dat het hotel haar taxirit betaalde als compensatie. Of antwoord C, dat een medewerker haar kind persoonlijk ging vermaken tot de taxi er was. De NPO-luisterapp, that's the place to be. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat hij goed is. Gaan we er zo meteen samen in duiken.
4: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Vandaag gaat het verhaal over een moeder die in een hotel zit. Nou, die vraagt aan een medewerker van, hey, goh, de taxi moet nog komen. Mag mijn zoon op jouw laptop? Medewerker zegt vervolgens, nee, dat mag je niet. En de moeder die werd wit-heet. Wit-heet werd ze. En vervolgens eiste ze iets van het hotel. De vraag aan jou is, wat eiste deze moeder van het hotel? Antwoord A, dat de medewerker zijn eigen laptop aan haar kind zou geven. Antwoord B, dat het hotel haar taxirit betaalde als compensatie. Of antwoord C, dat de medewerker haar kind persoonlijk ging vermaken tot de taxi er was. Nou, er zijn allemaal antwoorden binnengekomen in de NPO-luisterapp. Ver, die zegt onder andere antwoord C samen met Sherilyn. Ook Shannon zegt dat. En we hebben ook nog wat voice memos binnengekregen van James, Connor en Danielito.
1: Good morning, good morning. Dit kan niet anders dan antwoord C zijn. Geen laptop? Dan maar live entertainment, toch?
2: Ja, wat raar is, ik denk antwoord C. Ze was er zelf ook gewoon helemaal klaar mee, joh. Dus ik dacht van, let jij maar lekker op mijn kind.
3: Yo, yo, yo, bakje bizar, het is antwoord C.
0: Nou, die kwam wel met de volle overtuiging, die Connor. Zo, wervelwind. Alleen is dat dan ook het juiste antwoord. Wat eist deze moeder toch van het hotel? Antwoord A, dat een medewerker zijn eigen laptop aan haar kind zou geven. Antwoord B, dat het hotel haar taxirit betaalde als compensatie. Of antwoord C, dat een medewerker haar kind persoonlijk ging vermaken tot de taxi er was. Nou, het juiste antwoord is antwoord B. En dat kan je bijna niet geloven. Ja, zij heeft gewoon het hotel gewoon gezegd, jullie moeten mijn taxirit gaan betalen als compensatie, dat mijn kind niet op jullie laptop mag. Ja, ik heb hier geen woorden voor. De tranen staan eigenlijk in mijn ogen als je dat lef hebt om dat te doen. Maar ja, dat kan dus schijnbaar anno 2026. Woorden, zeg maar, ik ben niet snel sprakeloos, maar in dit geval woorden schieten gewoon tekort.

samen in de auto gaan we richting Casablanca. Maar eerst nog even rustig blijven met KM.

0: Rewind Capsule. Oh, dat is de verkeerde ook. Ja, ja, zie, ik ben ook helemaal niet bij. Tijd voor het laatste nieuws van Felicia NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, ons koningshuis heeft flink verdiend aan het kolonialisme. Blijkt uit onderzoek wat nu bekend wordt. Meer daarover hoor je zo.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: upgraded@phoenix.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Met zometeen Let Me Love You, maar ook R&B shit gaat voorbij komen. En wat is de beste break-up tune aller tijden? Dat kan je alvast droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Moet namelijk nog een tune in de Rewind-capsule. Dus ben benieuwd waar je mee gaat komen. Terwijl je het laat weten, tijd voor het laatste nieuws. NOS om 3, Felicia, een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Het Nederlands Koningshuis heeft het kolonialisme eeuwenlang gesteund en flink eraan verdiend. Dat maakt de commissie nu bekend, die jarenlang onderzoek deed naar het verleden van de koninklijke familie. De Oranje steunde ook de slavernij, zolang die bestond, al verdienden ze daar niet vrijwel niets aan. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ze dat niet lukte, blijkt uit het onderzoek. Het Koningshuis verdiende wel veel aan de handel van de VOC en later Nederlands-Indië. Tot en met koningin Wilhelmina hebben de Oranjes nooit kritiek geuit op het kolonialisme. Wel hadden ze volgens de commissie weinig invloed op het beleid erachter. 3 jaar geleden bood koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Het onderzoek naar naar het koloniale verleden kwam er op zijn verzoek en hij heeft het ook zelf betaald. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen staat op zo'n 8300. De uitbraak begon half mei en is de dodelijkste tot nu toe. De piloot die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kon met moeite de deur van de cockpit nog openen. En daardoor konden andere mensen te hulp schieten en de co-piloot overmeesteren. En dan nieuws over deze rapper.

0: Rechtbanker Rick Ross is opgepakt. Zijn ex beschuldigt hem van huiselijk geweld. Hij zou haar hebben geslagen en gewurgd. Ross ontkent die beschuldigingen. De 50-jarige rapper meldde zichzelf bij het politiebureau. En hij vraagt fans om te wachten met oordelen tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Eind deze maand moet dat gebeuren, dan moet hij naar de rechtbank. En dan nog het weer. Het is een zonnige dag en het wordt zo'n 20 graden. Morgen mag je je zonnebril ook weer meenemen, want dan krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
2: Quincy. R&B shit is onderweg. Eerst de remix van Come On.

hoort gisteren Yes Air met Uit Elkaar. Dus dan hebben we toch wel aardig wat tunes al in die capsule zitten. Nog 3 tunes gaan erin en dan gaat hij dus aankomende zondag op slot. Maar de vraag aan jou is dus, welke tune moet er in de Rewind-capsule van deze week? Kan je door laten komen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Ik ben heel benieuwd waar je nu mee gaat komen en welke dus in die capsule terecht gaat komen. Terwijl je het laat weten, heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van deze, de nieuwe van Rema?

0: Eerst een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag man.
0: Ja, jij hebt een tune doorgestuurd in de NPO Luister die ook echt vaker naar voren is gekomen. En welke tune is dat?
1: Ja, dat is Burn van Usher.
0: Burn van Usher, ja, dat is er ook wel echt eentje hoor. Heb je zelf een bepaald gevoel bij die tune? Dat je door een break-up ging en dat je dacht, ja, Burn is wel even dat nummer waar ik al mijn emoties op kan uiten?
1: Nou, hij zat wel in een lijst met het, als ik me even depri voelde, zeg maar dat hij er zeker bij zat, ja. Dus ik heb hem wel doorgedraaid.
0: Je hebt hem wel doorgedraaid. En stel je voor, het zou nu uitgaan met je partner, dan zou deze weer bovenaan het lijstje staan, zeg maar.
1: Ja, dat zou best wel kunnen, ja. Maar laten we daar niet van uitgaan.
0: Nee. Laat ik hem vooropstellen, ik wil dat niet jinxen inderdaad. Ik gun jou echt de liefde van je leven en dat dat nooit uitgaat, zeg maar. Laten we dat wat vooropgesteld hebben. Maar is er inderdaad wel eentje van de bovenste plank? Wat ik ook al zeg, hij is meerdere keren binnengekomen in de NPO Luisterrap. Dus we gaan hem toevoegen aan de Rewind capsule, Daan.
1: Hey, top man.
0: Ik zou zeggen, geniet ook even van die tunes en word niet te emotioneel, hè?
1: Nee,
0: kom. Oké, zo.

Lijpen en Frenna met Mansori tijdens Rewind op Funix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. We zijn bij het laatste half uurtje aangekomen. Dat betekent dat we over een kwartier kwart voor Quincy tegemoet gaan. Drie tunes die voor veel energie moeten gaan zorgen. En het weekend staat ook nog eens voor de deur. Dus dan moeten we echt gaan knallen, toch? Laat jouw suggestie weten in de NPO Luister-app. Hoor je eerst Rush van Ira Star.

0: minimum van Fresh en KM. De nummer 1 uit de Phonix X-chart. Alleen staat hij daar nog steeds. Ja, vanaf 1 uur ga jij en ik beginnen met de X-chart.
1: Wat voor Quincy?
0: But first things first. Over de kleine 10 minuten is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. Nou ja, het weekend staat nu voor de deur. Dat betekent dat we met vol gas gewoon naar het weekend toe moeten.

maken. En een van die feel-good nummers, als je het mij vraagt, die komt van de Black Eyed Peas. Als ik dit hoor, dan voel ik freedom, voel ik me happy. Wat dat betreft is het weekend begonnen. Maar ik ben heel erg benieuwd welke dat voor jou is. Drop het in de NPO luisteren. Hoor je deze tune dus eerst.

tijdens Rewind hier op Phonix. Het is 12:15, dus tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die voor veel energie gaan zorgen. En er staat een lijstje voor je klaar, hoor. Ik zou bijna willen zeggen een van de beste lijstjes die ik in tijden heb samen kunnen stellen door de reacties in de NPO Luisterapp. De eerste die komt van Joshua, Praise the Lord, A$AP Rocky samen met Skepta.

hoofd aan het hinderen is op de vrijdag. Dan zeg je gewoon, bitch, don't kill my vibe. Weet je, het weekend is onderweg. Zometeen ga jij en ik heerlijk aftellen tijdens jouw Funnix X-chart. Of Burna Boy, of Bare Minimum nog steeds op nummer 1 staat. Dus kortom, je hoeft helemaal nergens naartoe. Maar first things first. Belangrijk dat je wel op de hoogte bent van de laatste actualiteiten. Dus het laatste nieuws komt eerst zometeen.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
4: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Credit@funix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Koning Willem-Alexander is blij dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het koloniale verleden van Nederland en de link met het Koningshuis. De conclusie van de onderzoekers van de Universiteit Leiden is dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang gesteund hebben en dat er een flinke smak geld aan overhielden. De koning noemde die conclusie schrijnend en confronterend, maar...
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: De Oranjes die zouden zeker een 500 miljoen hebben verdiend aan alle kolonies. Verder het meeste geld werd verdiend in Nederlands-Indië. Opnieuw wordt er vandaag in Frankrijk gedemonstreerd door scholieren en studenten. De afgelopen dagen gebeurde dat ook al, toen liep het op veel plekken uit op rellen. Ook vandaag is het onrustig, zegt buitenlandredacteur Jelle Paars.
2: In onder meer Straatsburg zijn vandaag rellen uitgebroken. En we zien op video's dat straatmeubilair hekken door de lucht gaan. En ook de politie reageert daar weer op met traangas. En ook in Parijs zijn vandaag weer brandstichtingen geweest. Er zijn 2 deuren van scholen in de fik gegaan.
0: Scholieren in Frankrijk zijn onder meer boos over de te grote klassen en het lerarentekort. Uit voorzorg blijven 400 Franse scholen vandaag dicht. Ja, je zou het bijna niet zeggen met zon en een graad of 20, maar het is al herfst. Betekent dat er overal weer paddenstoelen opduiken. Mooi, maar ook oppassen geblazen. Vooral als je, zoals Gijs dit weekend in een bos in Utrecht, de dodelijke groene knolamaniet tegenkomt.
3: Ik had dat een keer opgezocht. Wat nou de giftigste paddenstoel is die je in Nederland kan vinden. En dat is de groene knolamaniet. Als je hem zo ziet, zou je hem niet meteen denken van, oh, dat is iets heel speciaals. Maar toch, de groene kleur en hoe die eruit ziet, ik herkende hem gewoon. Ja.
0: Gelukkig maar, want vaak herkennen mensen de paddenstoel niet en raken hem bijvoorbeeld aan. Met flinke gevolgen, want als je hem bijvoorbeeld opeet, kun je ernstige nier- en leverschade krijgen. Er is een tegengif, maar dat moet je dan wel snel krijgen. Gebeurde dit jaar al 7 keer. 1 keer kwam de hulp te laat. Krijg je nog het weer, volop zon, maar ook wat wolken. Het waait amper bij een graad of 20 en dat is dus warm voor de tijd van het jaar.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info?

Dave Thames Rain Dance. Die hoorde je tijdens jouw Phonics X-Chart positie. Wat is het alweer? Ja, positie 38 deze week. Zometeen ga jij en ik verder met aftellen. Staan Fresh K en met Lassa nog steeds op 1 met Bare Minimum. Daar werken jij en ik naartoe. Maar voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's... bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Gratis boekhouden? Ja, echt gratis.

0: Odidox.nl. Gratis boekhouden, goed geregeld.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: maar ook veel nieuwe gezichten. De Hobby Snelle Show. Morgen om 7:55 bij Afrotrols op Zet.
1: Inderlijk.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies na de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. De koning wilde heel graag dat zo'n onderzoek er zou komen.
1: Omdat ik ervan overtuigd ben dat kennis van het verleden cruciaal is om het heden te begrijpen. Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
0: Volgens verslaggever Bo Heijmensen bleek dat ook wel uit het onderzoek.
2: De voorgangers van koning Willem-Alexander hebben niet alleen weggekeken, ze hebben er niets tegen ondernomen en ze stonden dus ook achter het koloniale beleid. Volgens de onderzoekers uitte dat kolonialisme bij de Oranjes zich onder meer in het aanstellen van bedienden, het opbouwen van collecties, waardoor ze dus meer prestige hadden en wellicht ook wel plezier.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat de Oranjes omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Willem-Alexander zei dat die conclusie hem raakt. De VS stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Eind deze maand sluit het schip aan bij de twee schepen die er al liggen. Ook zullen er dan meer dan 9000 bemanningsleden worden gestuurd, waarmee er in totaal meer dan 20.000 Amerikanen zullen zijn. De nieuwe versterkingen die komen door de aankondigingen van Trump dat hij nieuwe aanvallen op Iran wil uitvoeren. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de overheid inmiddels meer dan 4000 mensen overleden door het ebola-virus. In totaal zijn er nu ongeveer 8300 mensen mee besmet. De uitbraak die begon half mei en is nu de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. De vier astronauten die zijn in een recordtempo naar het ISS gereisd. Het kostte ze net geen 8 uur om aan te komen in het ruimtestation.
3: Dragon SpaceX on the big loop. Dragon contact and soft capture complete.
4: The total transit time from launch to docking. 7 hours and 55 minutes. The fastest for an American spacecraft to the International Space Station.
0: Ja, een nieuw Amerikaans snelheidsrecord, zegt NASA. Er werd een nieuwe raket gebruikt van SpaceX. En de twee Amerikanen, een Canadees en een Rus, die blijven ongeveer een half jaar in het ISS. Krijg je nog het weer volop zon, maar ook wat wolken. Het waait amper en het is een graad of 20.
5: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl.

jouw FunXX-shirt gestaan. Dus kortom, daar moeten we wel eventjes een waardig afscheid aan geven. Sowieso al heel knap als je in jouw FunXX-shirt terecht bent gekomen. Laat staan als je er nog meerdere weken in staat. Dus hopelijk zorgt het voor extra stimulans om nieuwe tunes uit te gaan brengen. Dat gezegd hebbende, lekker verder gaan met aftellen. Jij en ik willen weten wie er op nummer 1 staat. Op 35 weet je het zeker. Dat is Omah Lay met Waste.

Phonics X-Shirt van kleine John en Chavante. En over I Have The Parties gesproken trouwens. Dat is wel altijd een heerlijk moment om een pizza te bestellen, toch? Nou, je catnuf had die guy kunnen zijn die hem jaren geleden bezorgde, aangezien hij bij de Domino's werkte. Maar vandaag de dag bezorgt hij ons natuurlijk hits. Wat dacht je van deze? Op nummertje 32 deze week voor je Nari. Phonics! Phonics! Phonics!

0: show, Jaka. Phonics!
1: Te veel keuze maakt de jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Ik kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen...

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers. Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: Laila, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse Koningshuis heeft jarenlang niet ingegrepen, terwijl ze wisten dat er verzet was tegen de slavernij. Dat staat onder meer in een onderzoek van de Universiteit Leiden dat vandaag werd gepresenteerd. Ook hebben de Oranjes eeuwenlang kolonialisme gesteund en daar hebben ze omgerekend honderden miljoenen euro's mee verdiend. Koning Willem-Alexander die noemt die conclusie confronterend. Het Nationaal Slavernijmuseum vindt het belangrijk dat het onderzoek er nu ligt.
1: Als voorbeeld. Voorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken. Dat is in deze context heel bijzonder. Natuurlijk ook omdat het Koninklijk Huis is. Alle Europese landen waren onderdeel van dit verhaal. En er is geen enkel land wat zo eerlijk zegt, we moeten het erover hebben. Want dit is onderdeel van onze geschiedenis.
0: De gezagsvoerder die eergisteren op een vlucht naar Tel Aviv werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen die konden daardoor de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van de Premier League. Eerder deze week werd duidelijk dat de Engelse topvoetbalclub meer dan 100 financiële overtredingen heeft begaan. Zou jarenlang met honderden miljoenen euro's zijn gesjoemeld. De City zegt dat daar niets van waar is. NNS heeft een nieuw wapen in de strijd tegen graffiti op treinen. De drone. Sinds deze maand vliegen er drones rond op terreinen waar 's nachts treinen staan opgeslagen. De drones die hebben felle lampen en kunnen scannen of er mensen met spuitbussen rondlopen. En onder de drone hangt ook een geluidsbox.
2: Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de persoon.
0: En die kunnen zo gemakkelijk worden opgespoord. Onder meer in Zwitserland werkt deze methode al goed, zegt NS. De treinen die onder de graffiti zitten, die kosten de spoorwegen elk jaar miljoenen euro's. Het weer nog, het is een warme en zonnige oktoberdag met amper wind en soms wat wolken. Het is een graad of 20.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info.

De weg bent richting het pretpark met z'n allen. We zijn er bijna. Ja, inderdaad, we zijn er bijna bij die nummer 1. Maar toch moeten we nog eventjes verder gaan met aftellen. As we get high, bees and

0: nieuws horen. Maar één tune is sinds vorige week zo hard opgeblazen dat we daar toch wel even speciale aandacht aan moeten gaan geven. Dat is namelijk de tune van niemand minder dan Isa. Isa, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, bro. Ongekend. Vorige week, je bracht Baddies in Belgica uit. Hij ontplofte echt helemaal. Meer dan 1 miljoen streams inmiddels. Bro, neem me even mee in jouw gedachtegang. Wat ging er door jou heen toen je dit zag?
1: In de streams bedoel je?
0: Ja.
1: Pff, gek voor woorden. Ik zit niet zelfs op 2 miljoen al binnen een week.
0: 2 miljoen moet je nagaan. Ik ben verkeerd geïnformeerd vanochtend.
1: Heel leuk. Ik zeg je heel leuk. Het is eigenlijk te gek voor woorden, man. Ik kan moeilijk het voelen omdat het in mijn hoofd bijna alsof het niet kon gebeuren. En het gebeurt, dus ik heb het niet eens door.
0: Ik hoor je. En uiteindelijk is het toch echt daadwerkelijk gebeurd. Meerdere platforms hebben die tune zelfs opgepakt. Bijvoorbeeld de podcast Topspul. Dat is natuurlijk al super tof. Maar dat Lamine Yamal je tune uiteindelijk zelfs nog op een repost heeft gegooid. Dat is helemaal crazy, bro. Omschrijf gewoon heel even het gevoel. Ja, wat er door jou heen gaat op het moment dat je dat ziet. Echt een wereldster van formaat.
1: Ja, klopt. Ten eerste, ik ben echt een Barca-fan.
0: Kijk, dan moet het zo zijn. De cirkel is rond.
1: Helemaal stop.
0: Ja.
1: Ik kwam erachter. Ik was wakker geworden. Ik krijg allemaal berichten door. Ik zie van, joh, Lamine Yamal heeft dingen gerepost van jou. Ik zeg, hè? Serieus? Kijk dat. Ik dacht, hé, dit is echt te gek voor woorden. Wat gebeurt er nu allemaal?
0: Ja.
1: Vorige week was ik nog echt niemand. Ja, tuurlijk, bedoel ik. En nu, Lamine Yamal zit, ja, ik zit in zijn repost. Ja.
0: Ja,
1: echt een gek voor woorden.
0: Gekke werk. Ja, kijk bro, dat is meteen eigenlijk het moment om te realiseren. Je bent op dit moment heet. Je bent heet. Doorpakken.
1: Ja.
0: Dus de vraag is nu natuurlijk, wat staat er op 2026 nog op de planning?
1: Genoeg. Ik zelf kan je gewoon zeggen, hoe geen druk. Dit is al wat ik aan het doen ben voor een lange tijd, muziek maken. Mm-hmm. Dit is mezelf die viraal gaat, snap je?
0: Ja.
1: Voor dit jaar, misschien een remix nog. Ik kan niet te veel zeggen. Misschien niet anders.
0: Oké.
1: Maar zeker, er komt heel veel aan. Dat kan ik jullie beloven. En België, ik heb jullie. Ik ga niet een one hit wonder worden. Dat komt helemaal goed.
0: Deze afspraak maken we, hè? Want anders kom ik op je huid zitten. Dan weet je het alvast.
1: Ja, klik dit maar en post het maar.
0: Okay. En of dit geklipt gaat worden, broeder. Trust me.
1: Doe maar.
0: Hey, luister dan, topper. Ik heb ook nog een speciale verrassing voor je.
1: Ja.
0: Je tune is de dikste van de week!
1: Nee,
0: yes sir, Baddies in Belgica, hey. De tune is super bad.
1: Wow.
0: De aankomende week is hij extra vaak te horen hier op Vanix.
1: Oeh.
0: Ja man, ik ga ook niet eens meer te veel takkie bro. Je hebt je ding gedaan, blijf het vooral doen. We hebben een afspraak, dit wordt geklipt, weet je het ook alvast. Ik zou zeggen, blijf doorpushen en kondig hem zelf aan, broski.
1: Dankjewel man, moet ik het nu aankondigen?
0: Zeer zeker, ja.
1: België, Nederland, heel de wereld. Baddies in Belgica. Out now, jullie doen het helemaal top. Ik zie alle love bij van Belgica, Hollanda, Franse, Spanje, Congo, Marokko, Turkije, Maleisië. Maakt niet uit. Iedereen, deze tune is voor jullie. Let's get it.

0: medaille om de nek hangen. Alleen is dat nog steeds straks zo. Dat hoor je rond de klok van 4:10. Eerst is het tijd voor een X-Chart Legend en de snelste stijger van de week. En dan heb ik het over Ira Star. Dit is Tornado op nummertje 10.
1: Phonics!

af deze week tijdens jouw Phonics X-Chart Exotisch. Fresh, Hairobi en Lassa. En over exotisch gesproken, daar staat de vrouw voor je klaar. Die op nummertje 7 staat. Want als je haar ziet dansen, dan is dat zeer zeker een, laten we het zo zeggen, exotische verrassing. Dan heb ik het natuurlijk over Shakira. Samen met Burna Boy is wel 5 posities afgegleden. Maar ach, wat maakt het uit? Ze staat nog steeds in de top 10. Op nummer 7 deze week hoor je Daida.

De zilveren medaille deze week is gegaan naar Jonna Fraser samen met Jaeon Panna. Zij hebben de tweede positie bemachtigd en zijn dus één plekje opgeschoven. Alleen nu gaan we naar die ene plek waar jij en ik de hele middag al naartoe werken. Van 40 tunes naar dus deze positie. 25 weken staat deze tune inmiddels ook al in onze lijst. Dus moet je nagaan, dat is al bijna een half jaar. En ja, in die tijd kan je 6 maanden naar de sportschool of 6 maanden thuisbezorgd doen. Het kan beide wonderen verrichten, maar

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
6: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com. Hey!

0: ervoor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer onrustig in Frankrijk. In verschillende steden lopen al de hele dag studentenprotesten uit de hand. Ook in de hoofdstad Parijs, zegt correspondent Saskia Houtaan.
1: Ze hebben meerdere scholen gezien waar vandaag nog flink is gereld, waar schoolpoorten en fietsen en prullenbakken in brand zijn gezet. En ook elders in Frankrijk is op sommige plekken echt wel goed raak.
0: Uit voorzorg voor nieuwe rellen waren vandaag zo'n 400 scholen in Frankrijk dicht. De studenten die zijn de slechte staat van het onderwijs zat. Zo zijn de klassen overvol, de gebouwen vervallen en ook zijn er veel te weinig leraren. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet is van plan er accijnzen op in te voeren, bovenop de 21% BTW die je al over vapes en navullingen betaalt. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen.
2: Nou, wat het uiteindelijk op gaat leveren is natuurlijk dat je gewoon straks als consument ziet dat een vape en een e-sigaret fors duurder wordt. En waarvan ik dan denk dat als mensen dat zien, dat ze nog eens twee keer nadenken of ze hun geld aan deze ongezonde troep uit willen geven.
0: En voorlopig kun je nog wel relatief goedkoop blijven vapen. De accijns gaat namelijk pas over ruim 2 jaar in. 26 basisscholen in Rotterdam krijgen naast taal en rekenen bijzondere vakken als koken, timmeren en tuinieren. Het doel van het initiatief is om kinderen meer zelfvertrouwen te geven en ervoor te zorgen dat ze met

0: Je leert ook heel veel andere vaardigheden wat je ook nodig hebt in het leven.
1: Vooral echt leuke lessen, dus ja, ze inspireren kinderen.
2: Het initiatief groeit elk jaar en heeft recent zelfs een duurzaamheidsprijs gewonnen. Krijg je nog het weer? Het is een zonovergoten en warme dag in oktober. Amper wind, soms wat wolken bij een graad of 20.
3: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app.
4: Door je speakers TGIF met zometeen Henky T en KM. Ze brengen die R&B shit eerst.

0: bijna dan. Het is bijna weekend, maar de zon schijnt. En Youssef is er in plaats van Noordin.
1: Ja, gezellig. Hart voor weinig, nooit zagrijnig. Je weet hoe we doen. We zitten er weer helemaal klaar voor.
0: Letterlijk voor het eerst dat ik tegen jou zeg hart voor weinig. Je gaat het nooit geloven, maar ik heb echt iets insanes gelezen.
1: Wat dan?
0: De vrouw van LeBron James.
1: LeBron James.
0: LeBron James, Savannah James, heeft dus een beste vriendin. Nou, moet je even horen wat zij over die beste vriendin zegt.
2: I'm very respectful of my situation. Okay. You know, if I'm like, we're going somewhere, they already understand what it is. There's no expectation of like taking care of something or, you know, just having me be responsible for them. It has never, ever been that. There's two different lifestyles that exist. Mm-hmm. Like, we're not delusional to that. Even if we're going on the same trip, I don't feel the need to be in first because mm-hmm. that's not in my budget. And people were very critical of her being in first and me being in business and me going up to first and getting in her bed and watching a movie. They was like offended.
1: Dus ja. Uiteindelijk gaat ze toch wel naar die first class toe.
0: Omdat ze toch wel, ja, dus ze zegt eerst van ja, ik wil niet in first zitten, maar je gaat toch naar first om naast je vriendin te zitten. Nou, het verhaal is dus zo. Twee beste vriendinnen, eentje ervan is natuurlijk filthy rich en de ander niet. Nou, je gaat samen op vakantie. Ik zou zeggen, als ik met mijn vriendin op vakantie ga en ik weet, ik ben stinkend rijk, schat, je weet toch, het is niet in jouw budget. Betaal jij gewoon wat jij kan betalen en ik betaal bij, want I got you. Mijn man is zo rijk, we gaan de hele creditcard plunderen. Maar deze vriendinnen, die hebben zoiets van, nee, we gaan op vakantie. Ga jij lekker met Ryanair, een vliegtuig die nog net niet uit elkaar valt. Ja. En ik ga lekker met de allerduurste airlines die er bestaat. Baby, ik zie jou daar. Ja, sorry, maar ik vind dat echt niet kunnen.
1: Maar moet niet die partner van die andere dame dat gewoon voor haar
0: en als
1: betalen?
0: Hij dat niet heet, misschien is haar partner ook wel skeer. En dat,
1: ja,
0: dat
1: dan
0: is
1: moet
0: niet
1: je
0: erg.
1: Niet meegaan. Dan moet je accepteren wat jij kan, moet je leven.
0: Ja, nee, maar ik vind dat raar. Want we willen toch samen op vakantie gaan. Dan vind ik dat de rijke vriendin moet zeggen, luister, we gaan samen in die doodskist vliegen. Ja, we gaan samen in die doodskist en we zien wel hoe we daar komen. Ik ga niet in first class vliegen en mijn mensen die zijn achter mij in economy. Hell no.
1: Ja,
0: ik
1: prijs
0: ga nooit met een gerust hart spelen.
1: Dan moet je
0: slapen.
1: Moet je wel echt een paar duizend euro bijleggen.
0: Ik denk dat als je de vrouw van LeBron James bent, dat je echt wel het geld hebt om even al je mensen goed te zetten. Of dan ga je even lekker niet in first class, maar dan ga je gewoon lekker in business class zitten.
1: Samen met die anderen.
0: Waarom moet je überhaupt in business class zitten?
1: Ja, laat mij genieten, laat mij liggen en een film kijken inderdaad. Waarom moet ik voor jou betalen? Vraag je man.
0: Je bent
1: je man Doekoe.
0: Je allerbeste Mattie. Luister, ik zeg je heel eerlijk. Mijn mensen die gaan echt leven van mijn geld en anders leef ik niet.
1: Okay.
0: Maar goed, misschien denk jij hier anders over. Moet je, of ja, is het een verplichting om voor je beste mattie te betalen als jij meer geld hebt? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
1: Oh ja, en een spraakmemo. Ik vind het altijd extra leuk, hè?
0: Klopt, inderdaad.
3: Ja. Wat zeg je, mijn man?

0: Q en Whiskey, die hoorde je hier door je speakers met Coca Buddy.
1: Savannah James, de vrouw van LeBron James, die
0: LeBron
1: vliegt
0: James.
1: Dus die vliegt zelfs first class. En zij heeft zoiets van, hey, als ik met mijn vriendinnen op vakantie ga, dan ga ik niet ook voor hun betalen. Zij mogen lekker hun eigen ticket betalen en mogelijk dus economy of business. En ik ga lekker first class zitten. Ja,
0: ik vind dat gierig.
1: Ja, zwaar gierig. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw mening. Mr. Mapper die zegt, Wef, ik wil ook jouw mensen horen, man. Nu je dat hebt gezegd, maar ik hoor je wel met je beste matties, die gaan met jou. Of met hun is het geen solo tour.
0: Ja, ja. Ik hoor je. Amber die zegt het volgende.
2: Hoi hoi, hier een reactie op de stelling van als je rijk bent, moet je betalen voor je vriendin. En ik vind van wel. Ik vind dat als ik in een boot zit die goed vaart, ga je met me mee. Want waarschijnlijk als ik problemen heb om 2 uur 's nachts, zal zij degene zijn die mij opneemt. Dus ja, ik vind dat je dat wel mag delen.
0: Oké, dus zij zegt eigenlijk van, in goede en slechte tijden moet je er voor elkaar zijn.
1: Ja, maar dat is toch standaard. Dat is letterlijk hoe wij zijn opgevoed.
0: Ja, memo van Ravi, die heeft hij ook doorgestuurd in de NPO-luisterapp.
3: Ja, het is een beetje dubbelop toch? Want ja, de mensen om je heen wil je meenemen in jouw succes. Maar aan de andere kant kan je hun niet elke keer laten proeven van jouw harde werk, zeg maar. Laat ze zelf ook een... beetje moeite doen om rijk te worden dan, toch?
1: Nou.
3: Ze kunnen advies vragen en zo. In plaats van zomaar gratis meeliften. Of niet altijd. Een advies is gratis, bro. Ik ben, weet toch? Als ik het al heb gedaan, dan leer ik het heel graag de mensen omheen. Simpel.
1: Ja, dat is een goede mentaliteit.
0: Zij zegt eigenlijk, kom, ik ga jou leren om ook
1: meer te
0: verdienen.
1: Ik ga je leren om rijk te worden en dan ga je je eigen shit betalen. Ja, ja, is wel goed.
0: Maar we weten niet, misschien geeft die Savannah James wel aan haar beste vriendin werk en weet ik veel. Dingen waarmee ze ook kan aan verdienen.
1: Nee, maar ik heb zoiets van, oké, ik snap het. Betaal je eigen ticket, die 4-5 barkie. Die upgrade, die ga ik voor jou betalen. Dan heb je tenminste wat betaald, wat je kwijt kon. Maar ik wil jou naast me hebben in first class, omdat zeg maar ik filthy rich ben. Nou, ik ga niet fijn kunnen liggen daar wetende dat mijn mensen achter zitten.
0: Ik vind wel dat als jij iemand meevraagt naar iets, dat jij dan moet betalen.
1: Ja, toch, het is dat ook vind ik uit eten. Ik ga toch niet uit eten met jou aan ijs. Ik ga wachten tot jij je portemonnee trekt.
0: Nee. Als ik tegen jou zeg, kom, we gaan naar Aqua, dan betaal ik Aqua. Bewijzen van, ja. Dan ga ik niet opeens zeggen, ga ik niet opeens 2 kreef nemen en zeggen van, ja, kom, we splitten.
1: Maar ik snap de Phonics Fam ook dat ze zeggen van, hé, luister, als ik de hele dag ga betalen voor mijn beste vrienden, dan denken ze dat ik een soort wandelende pinpas ben.
0: Ja, ik hoor je. Dus de conclusie is eigenlijk...
1: Je mensen sowieso met je meenemen. Wat is het voor ongein?
0: Ja, je moet niet vergeten waar die mensen ook vandaan komen. Ze doen je ook af en toe denken aan terug naar toen. Net zoals deze volgende tune van Boef en Lijpen. Je hoort hem nu.
4: Het draait niet allemaal om geld. Ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: rustig moet je doen. Want zometeen is het weer tijd voor een nieuwe ronde van...
1: Gecheat.
2: Of niet?
3: En het is heel simpel. Jij zit misschien met een voorgevoel, een vermoeden dat iemand in je omgeving vreemd gaat. Je tante, je oom, je ex of misschien zelfs je huidige partner.
0: Yo. Nou, stuur je verhaal in, want de rest van de Phoenix Fam en wij gaan zo meteen bepalen of die persoon ook echt heeft gecheat of niet.
3: En het mag anoniem, hè?
0: Ja, het mag inderdaad anoniem. Je kan je verhaal droppen in de NPO Luisterapp. En wij gaan zo meteen gewoon uitzoeken of je bent...
3: Bedrogen.
0: Wat is dat woord ervoor? Of je bent...

0: tijd om erachter te gaan komen. Heeft jouw partner, jouw ex, jouw scharrel, je oom of tante...
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: En Nadia, die heeft dus een verhaal gestuurd.
0: Ja, en dat klinkt als volgt.
3: Hi Van X, ik heb een vraagje. Ik ben nu 4 jaar samen met mijn vriend en we hebben elkaars locatie. We hebben het omdat we niet op elkaar willen controleren per se, maar gewoon meer om te weten van, hè, waar ben je als je even niet opneemt. Alleen de laatste tijden gebeurt het nu steeds vaker dat als ik hem niet kan bereiken, dat ik dan op zijn locatie kijk en dat het gewoon uitstaat. En als ik hem daarover vraag, zegt hij dan dat hij met vrienden is en dat ik me geen zorgen over hoef te maken. En dan denk ik, hè, maar als je dan met je vrienden bent, waarom staat het dan steeds uit? Dan heb je toch niks te verbergen. Maar ja, en nu hij dit steeds doet, voelt het gewoon niet goed. En waarom hij het uitzet? Moet ik me zorgen maken of niet? Ik hoor het graag.
1: Oké, dus Nadia die vertrouwt haar vriend sowieso niet, want ze hebben elkaars locatie. En hij zet het dus elke keer uit als hij met zijn vrienden is. En ze vraagt zich af of hij aan het cheaten
0: maar
1: is of niet.
0: Maar wacht even, wie zegt dat hij dat uitzegt? Dat is een aanname vanuit haar. Misschien is hij ergens waar geen bereik is.
1: Hij is sowieso een cheater, klaar.
0: Is zijn telefoon uitgevallen.
1: Nee. Ik zeg je heel eerlijk, als je elkaars locatie hebt... en je gaat niet opnemen en shit terwijl je elkaars locatie hebt... hij is gewoon een cheater. En ik zeg je heel eerlijk, deze hele relatie is gewoon niet zuiver. Ik vind het echt raar als mensen elkaars...
0: Je bent zo dictatorachtig vandaag.
1: Nee, ik snap niet waarom je elkaars locatie zou hebben. Ik vind dat echt insane. Hij neemt niet op. Even kijken waar die is. Hij is niet daar waar die zei dat die was. Nee, doe normaal.
0: Maar zo gaat het natuurlijk niet, toch?
1: Blijkbaar wel, want ze zegt...
0: Het is voor een avond, voor veiligheid bijvoorbeeld. Het is ook
1: welke
0: andersom.
1: Veiligheid? Hij is een man, moeten we hem gaan beschermen.
0: Nee, maar andersom.
1: Nu.
0: Dus als ik die van haar heb, is het ook goed om die van hem te hebben dan.
1: Ja, doe eens even normaal, jongens. Wat ga jij doen als ik in Friesland ben en er staat een man voor mij? Dan ga ik eerder de politie bellen.
0: Ik vind dat er te weinig bewijs is om te zeggen dat deze man heeft...
1: Echt?
0: Ja.
1: Ik vind het zo... Nee, deze relatie voelt niet goed. Hij is een cheater. Maar goed, we zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Denk jij dat er wordt vreemd gegaan op Nadia? Laat het even weten in de NPO Luisterup.
4: Really made this bang apart.

0: Is er gecheat op Nadia of niet?
1: Gecheat.
2: Of niet?
1: Haar vriend die zet zijn locatie uit op het moment dat hij met vrienden is. Dus Nadia vraagt zich af of haar vriend een cheater is of niet. Je kan het laten weten in de NPO Luisterapp. En Joanne die zegt hij is in ieder geval stiekem bezig en liegt tegen haar. Locatie hoort altijd aan te staan, anders deel je het gewoon niet met elkaar.
0: Ik weet niet. Mr. Mapper zegt, hij is je zat. Zo toxic wil je doen met locatie volgen. Ja.
1: Chef Hisham zegt, ik snap überhaupt die hele locatie delen niet. Ze vertrouwen elkaar blijkbaar niet, dus ze stelt de vraag waar ze al antwoord op heeft.
0: Ja, Donovan ook nog met een spraakmemo in de NPO Luisterapp.
3: Ik denk niet dat hij aan het cheaten is. Ik denk dat hij gewoon vaak met zijn vrienden gewoon in de tunnel aan het chillen is. Ja, in de tunnel heb je geen bereik, hè?
0: Nee.
1: Hij is heel vaak met zijn vrienden aan het chillen in de tunnel.
0: In tunnels. Dat kan zomaar. Of plekken waar je gewoon geen bereik hebt.
1: Wie chillt er in de tunnel?
0: Of hij heeft een fauna met een slechte accu. Wat is jouw probleem?
1: Ja, is goed. En nu tegenwoordig hij is aan het zwemmen met zijn vrienden de hele dag gewoon.
0: Willen we Aisha horen? Ze heeft wel een lange memo, maar laten we het even naar luisteren.
4: Hi Youssef en Wef. Ik denk dat hij wel wat te verbergen heeft. Het is niet zo dat je locatie uitgaat als je geen bereik hebt. Dan zie je in ieder geval de laatste locatie waar die persoon is geweest. Maar als hij echt uitstaat, dan heeft die persoon hem gewoon echt uitgezet. Maar het hoeft niet per se te betekenen dat dat misschien met een vrouw is. Het kan ook zijn dat hij misschien iets anders wat niet mag van haar, weet ik veel, een bepaalde vriend.
1: Ik wil IJsje.
4: Een bepaalde locatie, een bepaald iets. Dat hij daar komt en dat hij gewoon niet wil dat zij het weet omdat zij misschien boos wordt.
1: Ja. Met andere woorden, hij is een creepy.
4: Zeggen van het is een cheat. Dat hij vreemd gaat, maar dat hij wat te verbergen heeft, 100%.
1: Okay. Ik zeg je heel eerlijk, Aisha.
0: Ik ben het meer met Aisha eens.
1: Kijk, ik heb wel zoiets van, als jij creamy bent en zeg maar, ik ben daar niet van op de hoogte, is dat ook al cheaten, want je bent niet eerlijk over je zaken.
0: Dat is ook wat Aisha zegt.
1: Ja, maar dus dan is het toch gewoon cheaten. Dan ben je gewoon aan het cheaten. Als jij al kan liegen over wat voor werk je doet, dan blijkbaar ben je gewoon een cheater. Maar ik wil Aisha echt...
0: Ze heeft wel ervaring hoe ik zo luister naar met live locaties en zo. Want
1: ja,
0: ze weet gewoon precies van hoe het werkt.
1: Ik weet namelijk echt niet hoe het werkt. Hè. Ik heb echt geen idee. Ik heb dat nog nooit gedaan. Toevallig vandaag ging ik kijken van hoe werkt zoiets dat aan en uit. Maar,
0: nou, laten we het aan haar vragen. Aisha, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, heb jij ervaring met live locaties delen?
5: Nee, niet echt.
1: Oh, je kwam zo als een expert over. Ik dacht, zij moet wel weten. Of althans, zij heeft het vast wel vaker gedaan.
5: Nee. Locatie delen, kijk, misschien voorheen wel. Zij was het toen 17, 18, toen deden we dat wel.
1: Maar bij vrienden of bij je partner toen?
5: Nee, bij mijn partner.
1: En waarom dan?
5: Ja, dat vonden we leuk.
0: In de gaten houden?
5: Wij vonden het toen gewoon leuk, maar inmiddels doen we dat niet meer.
0: Is het niet meer leuk? Ja.
5: Is het niet meer leuk? Nee, ja, weet je, ik denk gewoon van als zij zeg maar de afspraak met elkaar hebben dat de locatie altijd aanstaat en die locatie staat, want het is niet wat jij zegt, Youssef, hij heeft geen bereik, zo werkt dat dus niet.
0: Oh.
5: Het wordt gewoon echt, ik weet ook niet of het via Snapchat is of welke locatie dan ook.
0: Je kan met meerdere locaties, kan je live locatie delen?
1: Ja, je kan dus ook op Snapchat je live locatie, jeetje, niet normaal.
5: Ja.
1: Maar ja, dus je moet hem echt handmatig uitzetten.
5: Je zet hem dan echt al handmatig uit, ja.
0: Okay.
1: Interesting. Okay. Nou, conclusie dan maar.
0: Ja, de conclusie
1: Nadia.
0: Van iedereen. Nadia, ik hoop dat je nu op dit moment aan het luisteren bent. Want...
1: Nee, Nadia inderdaad.
0: Ja, want zij moet weten wat ze gaat doen met die gast.
1: Het is wel duidelijk.
5: Ja.
2: Wel gecheat.
1: Ja. Eerlijk, Aisha.
5: Ja.
0: Ja, Aisha, jij vond volgens mij van niet.
5: Nou... Hij heeft in ieder geval wat te verbergen. Maar kijk, cheaten is voor mij... Dan bedoel je daar vreemd gaan mee, toch?
1: Ik heb zoiets van, als jij iets verbergt in een relatie met mij... dan ben je een cheater. Maakt niet uit wat. Jij verbergt iets voor mij. Dat is voor mij al vreemd gaan.
0: Hij is drugsdealer, maar hij zegt niks daarover.
1: Ja, hij zegt dat hij... Hoe heet dat? Bloemist is. Zoiets.
5: Het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Het hoeft niet per se met een vrouw te maken te hebben.
1: Ja, ja,
5: er zijn genoeg verhalen dat het ook echt met iets anders te maken kan hebben. Dus, maar het is niet handig, ja.
0: Nee.
1: Hij heeft het vast uitgedaan omdat hij haar verjaardag aan het plannen was.
5: Ja, precies.
0: Ik ga helemaal stuk. Aisha, dankjewel voor je tijd.
5: Alsjeblieft. Doei, doei.
0: En ik hoop dat Nadia even binnenkort gaat stunten op iemand anders. Net als deze tune van Broederliefde.

netjes op jullie stunten. Noorden is er natuurlijk niet, dus dan wordt het Youssef's Translation. Ja, ja, dat gaan we gewoon doen. Zometeen na muziek van Ketnuf, Ronnie Flex, Jonah Fraser en Kaza. Dit is Domino.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads, your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
5: Tyla. Live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.

0: Goedemiddag, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat niet opnieuw geld uittrekken voor herstelbetalingen in verband met het koloniale verleden. Vandaag bleek uit een onderzoek dat het Nederlandse Koningshuis daar honderden jaren lang zeker 500 miljoen mee heeft verdiend. Onder meer met de slavenhandel. Eerder bood koning Willem-Alexander daar al excuses voor aan. En toen werd er ook al geld uitgetrokken, zegt premier Jette.
1: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om er voortdurend met verschillende gemeenschappen in Nederland, Caribisch Nederland, Suriname, te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend, maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
0: Voetbalclub Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van de Premier League. Eerder deze week werd duidelijk dat de Engelse topclub meer dan 100 financiële overtredingen heeft begaan. Zou jarenlang met honderden miljoenen euro's zijn gesjoemeld. De club zegt dat daar niets van klopt. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst zijn veel andere clubs boos op City.
2: Zoals een van de clubs het omschreef, Man City behaalde deze successen met financiële doping. Want mede door die illegale schijncontracten had City bijna 1 miljard euro meer te besteden aan spelers dan als ze wel de financiële regels gevolgd hadden. Al deze clubs hebben nu advocaten in de arm genomen om te kijken of ze bijvoorbeeld schadevergoeding gaan eisen.
0: En zijn schoolkantines te duur? Nou, veel scholieren vinden van wel.
3: Ik vind de broodjes wel echt erg lekker.
4: Lekker.
5: En wat vind je van de prijzen?
4: Duur.
6: Ja, een beetje zonde van mijn geld.
7: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor €2,10. Ja. Dat vind ik niet normaal.
8: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar 1 keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
0: NOS Stories onderzocht het met een vragenlijst die zo'n 10.000 leerlingen hebben ingevuld. Daaruit blijkt dat duizenden middelbare scholieren hun schoolkantine te duur vinden. En de jongeren die vonden het eigenlijk altijd al prijzig, maar merken dat de prijzen door de inflatie nu wel heel erg flink is gestegen. Het weer nog, een warme en zonnige oktoberdag met amper wind en soms wat wolken. Het is een graad of 20.
9: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
10: Ja, zometeen tijd voor Norden's Translation. Na muziek van Genio 9, eerst Kleine John en DJ Dylan. We doen het samen.

0: Gino 9, blind op zoek.
1: Oh shit, is het alweer tijd voor?
2: Yep.
1: Wauw, normaal... Zo, wat is dit voor een gam? Normaal gesproken doet Noordin dit zijn favoriete oproep van de dag. Want dan kan hij eindelijk een nummer helemaal compleet gaan verpesten. Maar dit keer ga jij het doen, Joes.
0: Ja, dit keer ga ik het doen. We gaan een tune vertalen. Het maakt niet uit. Vanuit het Engels, Frans. Ik wil vandaag wel een beetje out of the box gaan. Dus ik wil... Huh? Ja, wat ik wil een beetje... Ik wil alles hebben. Ik wil Egyptisch hebben. Ik wil Somalië. Ik wil Trinidad en Tobago.
1: Oh, oké. International. Mr. Worldwide.
0: Dus zometeen als je mij wilt horen zingen, jouw favoriete tune.
1: Ik wil ook een keer een tune in het Mandarijn of zo, weet je toch? Even een keer wat anders, dus laat me horen. Ik denk niet dat het zo gaat, maar goed.
0: Oh. Shishé! Dat betekent dankje in het Chinees.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké, drop het in de NPO Luisterapp en dan zometeen tijd voor The Translation.

0: Gimme Dat. En ja, het is tijd. Het is tijd, Wef.
1: Ja?
0: Niet voor Noorden's Translation vandaag, want Noorden is er niet, maar Youssef's Translation.
1: Oh, shit. Is het alweer tijd voor?
0: Yep.
1: It's...
0: Noorden's Translation.
1: Yeah. Ja, jij gaat een tune helemaal verpesten in het Nederlands.
0: Je zegt verpesten.
1: En we hebben een aantal reacties gekregen in de NPO Luisterrep. Mohammed die zegt namelijk Morat Selem.
0: Dat is ook een goeie.
1: Roy die zegt Papahoute van Stromae. En ik hoor hier zelfs, of althans ik zie hier zelfs Eken Laktab.
0: Ja, maar er kwam ook nog een berichtje binnen van Abdi.
1: Abdi?
0: Ja, en Abdi vroeg toch wel een speciale tune aan. Die luisterde goed naar mijn opdracht. Die zei, ik zei vandaag toch, ik zoek iets exotisch. Iets out of the box.
1: Ja.
0: En die stuurde namelijk Nimco Happy op.
1: Nimco Happy?
0: Isi Nafta. Weet je nog steeds niet waar ik het over heb?

0: mijn liefde. Wauw, dit is één van mijn favoriete nummers.
1: Wauw.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, alsjeblieft.
0: Ik wacht al zo lang totdat iemand deze ging doen, hè?
1: Ja, we hebben het gedaan.
0: Ik wil de originele horen, man.
1: Ja?
0: Ja, alsjeblieft.
1: Gaan we nu gedraaien.

0: Ome Duo. En ja, morgen is een speciale dag. Want morgen kan jij namelijk naar Paradiso gaan in Amsterdam. Want niemand minder dan Delijsa, die staat daarvoor. Ja, die staat daar klaar. Dus we gaan straks kaartjes weggeven. Nergens toe gaan. Gewoon blijven luisteren. Eerst muziek van Roxy Rosa, ADFN, Chikaza en Gorsotu.
1: Wat zeg je, mama?
0: We outside, baby.

0: M en Jonah Fraser, Serrano, Your Season. Phonix.
1: TGIF. It's Friday, just Yusuf. And we're we gaan kaarten weggeven voor Delijsa, haar show, zaterdag 3 oktober in de Paradiso in Amsterdam.
0: Yes!
1: En hoe hard is het dat jij die tickets kan winnen, maar dat gaat niet zomaar. Nee. Je gaat pas blij zijn als je de 33ste luisteraar bent in de NPO Luisterapp.
0: Ja, die heeft gereageerd dus in die NPO Luisterapp.
1: Ja, dus als jij Delijsa reageert en je bent nummer 33, dan bellen we jou en dan maak je kans op die ticket. Je mag ook
0: spammen.
1: En
0: wij moeten dat gaan tellen.
1: Ja, en je mag ook dubbel Delijsa zetten, het maakt niet uit. Als we zien dat jij de 33ste persoon bent.
0: Oh, dus de 33ste appje.
1: Juist, die gaan wij bellen.
0: Okay.
1: En als diegene opneemt...
0: Kaartjes voor Delijsa.
1: Delijsa, 3 oktober.
0: Morgen al, hè?
1: Oh, is morgen 3 oktober?
0: Morgen is 3 oktober.
1: Oh, yo. Ja. Niet normaal, voor morgen. Dus begin al een outfit te kopen.
0: Ja, Delijsa in de NPO Luisterapp. Als je kaartje kans wil maken op die kaartjes. En de 33ste appje. En je moet ook opnemen, hè? Kan het zo zijn dat je in een tunnel zit. Net zoals die vriend van Nadia. Ja. Het gaat helemaal mis dan. Nee, doe het in de NPO Luisterapp. Delijsa sturen. New music. New op

0: kaartjes gaat krijgen voor Die Lijsa. Morgen alweer 3 oktober in de Paradiso in Amsterdam.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wie we aan de lijn hebben.
0: Ja, goedenavond. Met wie spreken we?
2: We spreken met Frits.
0: Hi Frits. Frits, ken je veel tunes van Die Lijsa?
2: Nee, maar ik zeg eerlijk, niet echt.
0: Oh, maar...
1: Waarom wil je gaan dan?
2: Mijn vrouwtje die luistert af en toe naar.
1: Ah, oh, wat schattig. Dus je gaat haar morgen meenemen?
2: Ja, zeker.
1: Een last minute date.
0: Wacht even. Wie zegt dat hij de winnaar is?
1: Ja,
2: dat heb ik niet gezegd, hè?
1: We moeten nog gaan controleren, inderdaad.
0: Ja, we gaan even controleren of jij nummer 33 bent. We gaan, we moeten eventjes eerst de notaris erbij halen. Is hij toevallig hier in de studio?
1: Nee, die hebben we niet.
0: Jawel, ik zie dat hij langzaam nu... Oh, hij zit in de andere studio. Er wordt nu heel druk gerekend daarachter.
1: Jezus.
0: En gekeken in de NPO-luisterapp, want die is helemaal geëxplodeerd. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dat dan nog.
1: Zeg nou tegen die man. Je bent echt vervelend aan het doen. Het is vrijdagmiddag, man.
0: Frits.
2: Yes.
0: Jij gaat met Shakira naar Die Lijsa.
1: Gefeliciteerd.
2: Thanks.
0: Ja. Ik denk dat ze nu wel blij met je is. Of is ze dat altijd wel met je?
2: Ja, sowieso. Okay.
0: Maar nu extra blij, toch?
2: Ja,
0: weet ze het of nog niet?
2: Nee.
0: Oeh, dat is leuk. Dan kan je haar misschien gewoon verrassen.
1: Houd lekker als een verrassing, inderdaad.
2: Ja. Komt wel goed.
0: Nou, helemaal goed, Frits. Ik zou zeggen, blijf hangen voor de administratie. Dan regelen we dat helemaal. Maar eerst tijd voor een tune van Die Lijsa.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Blozend goudbruin. Met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling. Met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Tyla, live in Amsterdam. The A-Pop Tour. 13 oktober in Avos Live. Ga voor meer info en tickets naar mojo.nl/Tyla.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: This DJ Fernando. Number love and number respect.
6: Yeah. Beelzoek.

Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.

0: Goedenavond, ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil over 2 jaar namelijk accijnzen gaan invoeren. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. En als je je afvroeg hoeveel duurder de vapes nou zullen worden, staatssecretaris Ehrenburg legt uit dat dat nog niet helemaal duidelijk is.
1: Nou, daar moeten we nog heel precies aan rekenen. Dat heeft ook mee te maken dat het natuurlijk net anders is. In een pakje sigaretten weet je gewoon, nou, er zitten een paar sigaretten in. Een vape zit een vulling. Dat werkt anders, dat werkt met een vloeistof. Maar de bedoeling is dat het straks eigenlijk qua prijs niet meer moet lonen of je het een of het ander doet, maar eigenlijk natuurlijk ze allebei niet doet.
2: Komt er een paar cent bij of een paar euro?
1: Nee, dit gaat eerder in de bandbreedte van euro's.
0: De afgelopen jaren zijn de regels rondom vapes al strenger geworden. Zo zijn de vapes met smaakjes al uit de schappen gehaald. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen vanwege het koloniale verleden. Dat heeft premier Jette gezegd. Vandaag kwam er een groot onderzoek naar buiten over het koloniale verleden van het Nederlandse Koningshuis. Maar volgens het kabinet is er een paar jaar geleden al veel geld uitgetrokken voor compensatie. De politie in Amsterdam heeft 3 minderjarige jongens van 13, 14 en 15 opgepakt. Ze worden verdacht van zware misdrijven. De 3 waren onderdeel van een jongere groep die voor een hoop overlast zorgde. En de jongens die worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldspleging. Ze zouden onder meer bij station Amsterdam Centraal een man zwaar hebben mishandeld. En het kan zijn dat je wat ruikt als je naar Ameland gaat. Het karkas van de vinvis die daar onlangs aanspoelde ligt er namelijk weg te rotten. Het wordt bewust niet weggehaald, want het karkas is belangrijk voor de biodiversiteit, zegt deze ecoloog tegen de Waddenomroep.
3: Als voedingsbron is dat gewoon een goudmijn. Veel meeuwen komen er nu voornamelijk op af. Hè. De eerste die daar mooie gaten in kunnen maken. Die gaten, daar komen weer meer bacteriën in, meer insecten in. Hè, waaronder bijvoorbeeld keversoorten. En zo wordt dat karkas eigenlijk afgebroken door heel veel kleine, maar ook grote dieren.
0: Het ziet er dus niet zo fris uit, maar het kadaver is dus wel van grote waarde. Het weer nog vanavond en vannacht, kans op wat nevel of mist. Ook het weekend wordt weer lekker nazomerweer. Zon en wolken bij een graad of 20.
4: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check Phonics.nl of de NPO Luister app.
5: Are you ready?
6: Officieel geopend met muziek zometeen van Jonna Fraser, Chirac, eerst Gio Keizer, Freddy Morera. We gaan even omlaag.

0: open tappen. Ja,
1: en we moeten natuurlijk goed het weekend ingaan.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En we hebben iemand in de studio.
0: Ja, niet zomaar iemand in de studio, want hij heeft namelijk heel TikTok en heel de redactie van Phanix in een chokehold met zijn heartbreak liedjes. Ja,

0: warm music! Het is crazy dat jij gewoon miljoenen views hebt op TikTok.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe voelt het zelf voor jou?
1: Het voelt echt goed voor mij en ik ben echt te blij door mijn twee nummers zijn viraal gegaan ook.
0: Ja. Ja, want ik wist niet dat dit daadwerkelijk een echt verhaal is, want jouw hart is echt gebroken.
1: Ja, het was echt gebroken en het was echt een echte verhaal ook. Een hele moeilijk verhaal voor mij.
2: Oké. Okay.
0: Maar weet die persoon ook dat het over haar gaat?
1: Ja, zij weet wel zeker dat het over haar gaat ook.
0: En ze heeft niet zoiets van, ik kom bij je terug.
2: Nu je bekend bent.
1: Nee.
2: Nee?
1: Zij gaat niet meer terugkomen, omdat zij is wel verloofd. Ja. Oh,
0: maar draagt zij nog steeds die ketting en ring als herinnering?
1: Toen ik eerst een nummer gemaakt is, zij draagt toch zijn ring en die... Mijn ring en mijn ketting ook. Maar ik weet niet als nu nog zij draagt bij.
0: Nee, ja, als ze nu verloofd is en ze draagt het nog, dan is ze echt wel gek bezig.
2: Ja, maar ik denk dat je haar gewoon het allerbeste toewenst natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dank
2: je wel. Ja. Je hebt best wel veel heartbreak songs. Hoe is dat? Wanneer ben je echt begonnen met muziek maken?
1: Ik was wel bezig met muziek maken, maar de laatste tijden ben ik echt serieus begonnen. En... ik zeg naar mijzelf, ik moet mijn gevoelens met andere mensen delen door mijn muziek ook.
2: Ja.
0: Zijn er ook artiesten met wie je wil samenwerken?
1: Bedoel je zanger of...
0: Ja, gewoon artiest, weet ik veel, rapper, zanger.
2: Ik zag bekende mensen ook in de comments onder bij jou.
1: Binnenkort misschien met Koso.
0: En jou? Oh, ja. Dat is wel hard hoor.
2: Dat is wel hard, ja. Dat is wel hard. Koso zit nu toch in het buitenland. Hij is naar Albanië volgens mij.
0: Als het goed is.
2: Kosovo, sorry. Maar Koso, keihard. Welke
0: is er een... Ja.
2: Ja, nee, maar vraag het.
0: Is er een artiest, anders dan Koso, die echt heel hard vindt? Een artiest, een rapper misschien.
1: Dat ik zelf vind.
0: Ja, die jij leuk vindt.
1: Die de beste artiest in Nederland vind ik, ja? Dat Boef is.
2: Boef?
1: Voor mij, ja.
0: Wil je horen wat hij te zeggen heeft voor jou?
1: Jazeker.
3: Yo, Anwar, hoe is het, jongen? Ik wil even zeggen dat ik trots op je ben. Voor een jongen die zo kort in Nederland is en toch al zulke bangers weet te maken, kan je alleen maar respect voor hebben. Ik zie je snel aan de top en blijf doorgaan. Jouw lippen en jouw ogen. Oh. Zo naar jou, grap.
2: Wauw, man. Super sportief, man.
1: Dank je wel.
2: Hij heeft
1: het
2: speciaal ingestuurd, hè?
1: Dank je wel. Ik heb echt niet verwacht dat... ga ik wel horen. Dank je wel.
2: Ja.
0: En zo meteen ga je iets leuks doen voor ons, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dan. Wat het is, blijft nog even verrassing.
2: Ja. Don't know who's been gassing them up. You know

0: Sarasar met Tornado. En deze man is ook met een tornado aan de gang op social media. Anouar nog steeds bij ons in de building.
1: Ja. Ja, en hij trekt natuurlijk echt wel veel aandacht van verschillende artiesten. Kosso, ja. We hebben zelfs net een berichtje van Boef gehoord hoe hard hij hem vindt.
0: Ja, klopt, klopt. Ja,
1: en daarom had ik het idee, kijk, we kunnen je wel vragen om je eigen nummer te zingen. Maar ik denk dat iedereen hem al kent. Ik wil een keer horen op een andere tune. Eentje van Boef misschien.
2: Ja, zeker. Dat mag gewoon. Ja?
1: Ja, let's go dan.
0: Zullen we dan voor Boef Habiba gaan?
2: Ja, ik vind het wel goed.
0: Ik ga je ook helpen, je weet toch?
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk gewoon
1: jij bent
0: FT.
1: De ad-libs,
0: ik wil eigenlijk gewoon add FT met Anna. Oké, dan gaan we doen. Boef Habiba. Let's go. Daar komt-ie.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Wow, ik dacht ik ga hem helpen, maar ik heb geen hulp nodig, man.
2: Nee, dat heb je ook niet nodig, man.
0: Was de eerste keer van mij.
2: Nee, maar goed gedaan.
0: Dankjewel.
1: Goed gedaan, man, Anouar. Anouar, wat is je toekomstplan, man? Wat wil je in de toekomst nog gaan bereiken? Want ik heb ook begrepen dat je zit nog zelfs op school.
0: Ik zit nog op school in Eindhoven en ik ben nog aan het studeren. Ik ben wel bezig met mijn eigen opleiding en het is het laatste jaar voor mij op school. En ik wil binnenkort dat ik nog meer nummers kan bereiken voor mensen en dat ik mijzelf kan meer ontwikkelen door mijn nummers en video's ook.
1: Ja, ja. Misschien kunnen mensen jou ook boeken of niet? Of nog niet? Of ben je daar nog niet? Ze moeten een goede prijs betalen alleen.
0: Ja, ze kunnen mij wel boeken, zeker, met goede prijs. En gaat wel goed komen voor mensen, zeker. Ja.
1: Lekker, man. Lekker, man.
2: Nou, dankjewel, Amber.
1: Ja, dankjewel,
2: voor het komen.
1: Amber.
2: En we gaan je sowieso blijven checken, toch?
1: Ja, sowieso. Tot snel, bro.
0: Dankjewel, dankjewel. Tot snel.
1: We moeten natuurlijk Boef draaien dan, hè?
0: Ja, zeker. Ja,

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Funnix Afro.
4: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: It's complicated met Jay.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: De DJ's en de DJ Fernando. Number love and number respect.
2: Yeah. Beo zoekt naar de

0: opzet.
1: Hinderlijk.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegste in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Imani. Een hele goede avond. Your girl is back. We gaan samen het weekend inluiden. En je hoort nu Shakira en Burger.

0: Ja, je weekend is officieel begonnen, want je bent weer ingetuned bij het gezelligste feestje van je vrijdagavond.
1: Phonix. Imani Invites.
0: Ja, en of course ga ik er de aankomende 3 uur helemaal voor zorgen dat je ready bent om te ontspannen. Je kan eindelijk al die werkstress gewoon lekker achter je laten. En we gaan lekker feesten samen. En ik had natuurlijk afgelopen weekend mijn allereerste feestje, Bimbo Beat. En guys, het was zo leuk. Het was zo leuk. Als je daar niet was, dan heb je gewoon een L gepakt. Hey, toch, het is altijd spannend om je eigen feestje te geven, want ik had echt een bepaalde visie in mijn hoofd. En ja, dan is het ook nog maar de vraag of andere mensen dat ook leuk gaan vinden. Want ja, ik ging ook hele nieuwe genres draaien. Dus ja, dan is het nog maar de vraag, gaan mensen het leuk vinden? Gaan er de juiste mensen op afkomen? En het was echt alles wat ik had gehoopt dat het was. Er waren gezellige mensen. Er waren leuke mensen. De vibe was goed. Iedereen kwam daarna vragen, oh my god, wanneer komt de tweede editie? En ja, ik ben nog helemaal op een roze wolk ervan. Dus ja, ik dacht, weet je, die good vibes, die positive vibes, die ga ik natuurlijk helemaal doortrekken tijdens Imani Invites. Dus we gaan er gewoon gezellig weer een feestje van maken, zoals altijd. En zometeen heb ik ook een DJ voor je uitgenodigd die je alvast in de juiste mood gaat brengen met een heerlijke live set. Wie dat is, dat vertel ik je zometeen. Maar je hoort nu de tune

0: je speakers. Ik denk de perfecte tune voor je vrijdagavond. En de gast die bij mij is aangeschoven, die heeft denk ik nog veel meer perfecte tunes voor je vrijdagavond. Ibani Invites. Ik kwam namelijk een TikTok van hem tegen, waarin hij een bus echt compleet op zijn kop aan het zetten was. Hij was gewoon in ieder geval het helemaal activeren. Heel die bus was aan het trillen. Ik dacht, nou, die moet ik even uitnodigen om het vandaag eventjes over te doen bij Ibani Invites. En dan heb ik het over de one and only DJ Jabba.
1: Yes.
0: Welkom.
1: Dankjewel voor de invite.
0: Ja, of course. Echt leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ah, vind het echt leuk dat je er bent, want je bent dus echt best wel een tijdje bezig met draaien en produceren, heb ik begrepen. Mm-hmm. Je komt dus ook uit een hele muzikale familie. Mm-hmm. Hoe zit dat precies? Heb je net echt het stokje overgedragen gekregen?
1: Een beetje van beide kanten natuurlijk. Ik heb het gewoon van mijn familie meegekregen, in de zin van dat mijn moeder is ook altijd gewoon uit de muzikale kant gekomen. Vanuit mijn oma, mijn opa, zelfs mijn vader ook. Dus uiteindelijk heb ik gewoon mijn eigen ding gedaan, wat weer totaal iets anders is qua genres natuurlijk. En ik ben super blij dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen en dat ik hier aanwezig ben, of course.
0: Ja, het heeft goed voor je uitgepakt in ieder geval, zo te zien.
1: I guess.
0: Is er dan ook echt een bepaalde tune die je echt vanuit huis hebt meegekregen?
1: Als ik echt over een bepaalde tune moet praten, kijk, er zijn wel meerdere tunes, maar die me altijd wel eens gewoon bijgebleven. Je weet hoe moeders zijn als ze gaan opruimen, dit dat. Ze spelen altijd een bepaalde muzieksoort af of iets. Bij mij, mijn moeder zingt en performt zelf ook in de jazz circuit en ook gewoon daarnaast met Portugese en Braziliaanse muziek. Dus als ik daar één tune zou moeten noemen, dan is het wel gewoon Masquerada.
0: Oh.

0: Classic.
1: Dan wel de echte. Gewoon de originele van haar was van Sergio Mendes.
0: Uh-huh.
1: Mijn derde naam is toevallig ook Sergio. Niet naar hem vernoemd, maar wel. Uh-huh. Ik heb, mijn eerste naam is wel gewoon Braziliaans vernoemd naar een Braziliaanse naam, Djavan.
0: Ben je Braziliaans?
1: Nee.
0: Oh, ik ben, dat niet?
1: Nee, ik ben, mijn moeder is Nederlands en mijn vader is, komt uit Guinea-Bissau.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, oké, goed. Ja. Je weet maar nooit, hè. Met,
0: ja,
1: van,
0: snap ik.
1: Maar ja, dat is eigenlijk, maar dat is ook gewoon de muziek die ik vaak mee ben opgegroeid. Maar ik zelf draai dan zelf wel ook de Maskenade bijvoorbeeld, maar dan de Black Eyed Peas versie bijvoorbeeld voor deze generaties.
0: Ja.
1: Zulke dingen.
0: Ja, je gooit eigenlijk gewoon weer even je eigen saus eroverheen.
1: Ja, precies.
0: En ja, ik zei het natuurlijk net al, ik zag een TikTok van jou voorbij komen. Die staat inmiddels al op 2,5 miljoen views. Waar je dus dit doet.

0: die geel ook op de achtergrond. Ik ga helemaal stuk. Wat een vibe. Hoe ben je erop gekomen om deze tunes met elkaar te mixen? Want het zijn Starships en ik hoor een soort Amapiano-achtige tunes. Zijn twee hele verschillende genres.
1: Ja, ja, kom inderdaad. Ook vanuit Zuid-Afrika. Inderdaad, een hele andere vibe. Ik werd gewoon letterlijk wakker. Ik weet niet of je het nummer al van jezelf kende. Dali van de Man.
0: Ja, ja, ik heb het wel eerder gehoord in de club inderdaad.
1: Of course, de meeste mensen van onze generaties en daarvoor en daarna kenden Starships van Nicki Minaj. Dus ik dacht, ik werd gewoon letterlijk gewoon wakker en ik dacht gewoon van, yo, wat voor gekke mix ga ik doen voor deze boeking? En ik wist dat de meeste mensen gewoon Starships of course kenden voor die busboeking, want daar ging het uiteindelijk om. En ik dacht gewoon van, oké, ik had niet eens mijn draaitafel zo actief. Dus ik ging gewoon letten op Spotify tegenwoordig dat je gewoon...
0: kan inmixen toch zo?
1: Inmixen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik had gewoon... ik lag gewoon in mijn bed. Ik was net wakker gewoon. Ik dacht gewoon, oké, laat me even gewoon kijken of dit zou kunnen werken voor mezelf. Ik had het gedaan. Ik lag gewoon een half uurtje, misschien drie kwartier uurtje in mijn bed. Ik had toen mijn Snapchat privé gezet, zeg maar. Een paar vrienden dus gewoon verteld of gezegd van... Yo, wat vinden jullie hier van met een poll? 90% zei van ja, het is echt aan.
0: Uh-huh.
1: Ene persoon zei van het is niet aan.
0: Oeh.
1: En nee, maar niet zo toch, niet zo. Nee, maar ik ben altijd die persoon van ik wil dan gewoon gelijk me gelijk halen.
0: Yeah.
1: Dus toen had ik het gewoon gedaan. Een beetje eigenwijs soms.
0: Mm-hmm.
1: En het werkte, maar wat ook werkte is gewoon de manier hoe die video ook gemaakt werd. Dat was ook gewoon wel een beetje.
0: Ja, heel de vibe.
1: Ja, heel die vibe. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk, ik zet het online. Ik hoopte dat het viraal zou gaan, maar ik had niet verwacht dat het zo viraal zou gaan.
0: Crazy.
1: En inmiddels inderdaad wat je zegt, 2,6 of 7 mil.
0: Ja.
1: Bijna 2, of nee, wat is het? 700.000 likes. Ik zie Thai Life gelijk.
0: Echt?
1: Uncle Waffles.
0: Nee.
1: Fucking, gewoon
0: lijpen namen, zeg maar. Ja, als ik
1: zoveel,
0: het zo
1: kom
0: hoor.
1: Even niet uit. Maar,
0: ja. Ja, maar crazy. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel je gelijk kunnen halen dat je overgang werkte in ieder geval.
1: Maar dat ging niet, zeg maar gewoon, het was meer voor mezelf gewoon persoonlijk leuk dat het eindelijk gewoon... Want ik doe wel vaker voor zulke mixes en dan gaat het niet zo viraal.
0: Ja.
1: En dan nu is het gewoon leuk dat het wel... op die manier uitpakt.
0: Ja, toch?
1: Maar, ja, zeker.
0: Nou, I love it for you. Is je gegund? En zometeen ga je bij ons eens een live set draaien.
1: Zeker.
0: Kunnen we ook nog een paar gekke combinaties gaan verwachten zometeen?
1: Zeker, zeker, zeker. Kijk, ik ga nog niet alles verklappen.
0: Ja.
1: Want dat neemt de shock factor een beetje weg. Kijk, wat dat ook viraal heeft laten gaan is dat er een shock factor achter zat.
0: Ja.
1: Als iedereen wist, oké, hij gaat dit nu doen, dan zou het niet zo viraal gaan, zeg maar. Denk ik. Dus dat ga ik niet verklappen, maar ik heb sowieso een paar originele Java original mixes voor jullie. Die jullie, de kijkers, de mensen in de studio hier vandaag en de mensen die hier kijken en luisteren gewoon, gewoon van kunnen genieten, zeg maar.
0: I love it.
1: So
0: now, I can't wait. Ja, ik ook. En ik denk de luisteraars ook. Dus je hoort het zo meteen. Jabba.

gang, ging crazy viraal. Uiteindelijk gelijk door Tyla, door weet ik veel wie allemaal. Maar hij gaat nu het gewoon even allemaal bij Vanix even laten zien wat hij in zijn mars heeft. En ik kan niet wachten. Dus ik zou zeggen, zet je volume alvast wat harder, 'cause we finna turn up. Let's go!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city,

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Phoenix.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonix.nl of de NPO Luister-app.
3: Imani. En het feestje gaat gewoon gezellig verder. De volgende gast staat al voor je klaar. Wie dat is, hoor je zo meteen. Nu Dior door je speakers.

0: libido gedropt.
1: Waarom spook jij nog in mijn hoofd? Waarom kan ik jou niet geloven?
0: En dan heb ik het natuurlijk over de one and only Birdlessen. Welkom.
2: Dank jullie wel.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, is maar altijd een genoegen bij jullie.
0: Zo mag ik het horen. Helemaal gezellig. Yes. We moeten sowieso even praten.
2: Okay.
0: Want ik merk dus dat jouw fans een beetje geïrriteerd zijn. Ik was eventjes je comments aan het lezen. En ik zie dat heel veel mensen boos zijn dat je zo lang aan het teasen bent. Waarom doe je dat?
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je een liedje wilt uitbrengen, moet je wel een beetje teasen. Snap je? Om te kijken wat mensen voelen, wat mensen niet voelen. Maar ze voelen alle teasen, snap je? Dus nu weet ik niet wat ik moet uitbrengen. En dat doet het te lang en zo. Ja, dat is wel mijn fout.
0: Maar dat is op zich wel een luxe probleem, toch?
2: En luxe problemen zijn leuke problemen, maar ook vervelende problemen.
0: Dat begrijp ik wel. Maar uiteindelijk is het zo erg uit de hand gelopen dat je zelf een soort bijnaam ervoor hebt gekregen, toch? Hoe zit dat?
2: Ja, ze noemen me Snippet Man. Omdat ik veel snippets, previews op TikTok gooi. Op de socials, dus ja.
0: Dus dat wordt nu jouw rebranding. De volgende release is onder Mr. Snippet Man.
2: Wie weet.
0: Wie weet. Nou, en vandaag is Cupido dus eindelijk uitgekomen. Mm-hmm. En ik heb dus begrepen dat deze tune eigenlijk al een jaar op de plank lag.
2: Klopt.
0: Waarom dacht je van, dit is nu het juiste moment om hem de wereld in te brengen?
2: Ja, klopt. Inderdaad, een jaartje. Ik was in de studio, hier toevallig in Rotterdam met Wavy. En toen dachten we al van, deze moet snel uitkomen. Maar je weet hoe het gaat. Je maakt nieuwe liedjes. En dan komt hij een beetje onderaan ergens in de plank. En op de plank, sorry. En toen zat ik in de auto oude liedjes te luisteren. Toen had ik deze. En toen dacht ik van, nee man. Deze moeten we heel snel eruit gooien. En toen hebben mijn team en ik snel werk van gemaakt.
0: Ja, je was ondertussen alweer zoveel snippets verder. Je dacht, je was het alweer helemaal vergeten.
2: Ja, en mensen zijn alsnog niet tevreden, want ze willen nu een ander liedje weer opmaken.
0: Het is ook nooit goed eigenlijk.
2: Nooit goed.
0: Maar de marketing was wel 10 out of 10, want je hebt een hele serie heb je eigenlijk gemaakt.
3: Ik heb een leuke inzending gekregen van Jeremiah. Hij zegt dat hij een beetje verliefd is. We gaan even lezen wat hij me heeft opgestuurd. Ze is echt te mooi. Ik weet niet wat ze doet. Als ze naar me kijkt, voelt alles zo goed. Ik denk aan haar, zelfs als ik slapen moet. Ik ben verliefd op haar. Burleson, help mij.
0: Ik ga stuk. Je bent gewoon echt een hele cupido geworden.
2: Ja,
0: hoe ben je op het idee gekomen?
2: Ik was op vakantie toevallig. En mijn team belde me. En ik was onder de douche. Heel raar trouwens. Dus de mensen die luisteren. Het was geen FaceTime. Het was normaal. En op een gegeven moment zei ik van, Cupido, wat kunnen we doen? Toen kwam ik uit de douche. Toen belde ik ze terug. Toen zei ik van, wat als we een beetje een Yeser-achtige gek op jou concept doen? Zodoende was dat terechtgekomen. Toen landde ik en de dag daarna gingen we gelijk schieten.
0: Oké, dus je was gewoon gelijk op. Nu ging je niet teasen.
2: Nu dacht je, we pakken door. Ga scheven.
0: I love it, want er staan nu dan dus 3 delen online. Gaan er nog meer afleveringen komen?
2: Nu, ik het toch kan zeggen en jij het ook zegt.
0: Ja?
2: De nieuwe aflevering staat nu op mijn TikTok.
0: Oh.
2: Dus als jullie allemaal Burleson typen op TikTok, dan zien jullie de laatste aflevering.
0: Nou, period. Ga het gelijk even checken.
2: Ja, toch?
0: Je bent nog niet van me af. Zometeen gaan we even verder kletsen. Hm. Maar ik dacht, weet je, laten we eerst die tune gelijk even draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.
2: Wagwan Pieps, Beulos van hier. En jullie gaan nu luisteren naar mijn nieuwe tune, Cupido.

0: Jonna Fraser en Jayon Doria Speakers met Panna.
1: Hey. Imani Invites.
0: En ik ben hier nog steeds in de building met Burleson. Yes. En als je het net gemist hebt, zijn nieuwe tune Cupido, die is vandaag uitgekomen.
2: Waarom spook jij nog in mijn hoofd? Waarom kan ik jou niet geloven? Die dingen van je maken mij boos.
0: Ja, Burleson, online zagen we al een hele serie waarin je dus Jeremiah hielp om de liefde van zijn leven te fixen.
3: Ja.
0: Ik moet zeggen, dat deed je wel goed.
3: Ja, toch?
0: Ja, dat deed je wel goed.
3: Ik ben ook een Cupido, toch?
4: Ik heb gekregen van Jeremiah. Hij zegt dat hij een beetje verliefd is. We gaan even lezen wat hij me heeft opgestuurd. Ze is echt te mooi. Ik weet niet wat ze doet. Als ze naar me kijkt, alles zo goed. Ik denk aan haar. Zelfs als ik slapen moet. Ik ben verliefd op haar. Burleson, help mij.
0: Ik ga stuk. Hoe je dat nog zo smooth voorlezen. Ja. Dat doe je goed. Ik dacht, weet je, aangezien je dat zo goed doet, ben jij even onze love doctor vandaag. Okay. Onze Cupido van de dag.
3: Interessant.
0: En een paar luisteraars die hebben dus jouw video's ook gezien. Uh-huh. En ze hebben dus ook even wat liefdesadvies van jou nodig.
3: Oké, okay, tuurlijk. Let's go dan.
0: Ben je ready?
3: Altijd.
0: Dan beginnen we met Jeremiah. Die wist het gewoon even niet meer.
5: Hey, Burleson. Loving the new song. Dus mijn ding. Ik ben nog steeds echt zo verliefd op mijn ex. Hij heeft me in het verleden zeg maar best wel heel slecht behandeld en zo. En daardoor was mijn vertrouwen dus ook gewoon helemaal weg, weet je. Maar hij heeft daarna wel echt heel hard zijn best gedaan om aan onze relatie te werken. Dus ja, wat doe je daar dan mee, weet je. Dus ik heb het uiteindelijk wel uitgemaakt, want you know, ik ben wel een strong woman. Maar ik heb eigenlijk spijt, so maybe I'm not so strong. Maar wat vind jij? Should I get back with my ex?
0: Ja, moet Jeremiah teruggaan bij de ex? Wat moet ze doen?
3: Ja. Terug.
0: Ja?
3: Terug.
0: Waarom?
3: Gewoon terug. Ik weet wat het is.
0: Ja, maar een ex is toch niet zomaar een ex?
3: Klopt. Maar ze heeft spijt. Je moet het zo zien. Oké, maar hij heeft er slecht behandeld, hè?
0: Ja.
3: Nee, man.
0: Ja, blijf even weg, kijken, blijf wat weg. Zei ze nou? Hij heeft me in het verleden slecht behandeld. Maar en daardoor was mijn vertrouwen weg. Maar hij heeft daarna wel heel hard zijn best gedaan om aan hun relatie te werken.
3: Terug. Weet je waarom? Ik ben ook een man. En mannen gaan door fases, snap je? Mm. Wij mannen... Misschien was hij toen nog een beetje jong in zijn hoofd. En heeft hij achteraf ingezien van nee, ze is goed voor mij, ik moet serieuzer zijn. En ze zegt ook, hij heeft heel erg zijn best gedaan om het goed te maken, et cetera, et cetera. Dus waarom niet teruggaan? Gewoon proberen, ik kan altijd weggaan, toch? Zo zie ik het.
0: Ja, dat is waar. Oké, dus je weet toch, Jeremiah, als je dit hoort, go get your man.
3: Ja, toch.
0: Ja, en we hebben er ook nog eentje van Darren.
3: Okay.
6: Yo, Burleson. Ik zit met iets, man. Ik heb vorige week echt een supermooie, leuke dame leren kennen. Ik voel er echt, maar het ding is, ik zeg je eerlijk, ze had een aantal jaar geleden iets met mijn halfbroer. Wat vind jij eigenlijk wat ik moet doen? Zal ik de later of van scheid aan hebben? Zeg me.
0: Ja,
3: dit is Bria. Zij ging met zijn halfbroer.
0: Ja, maar wel een aantal jaar geleden.
3: Ja. Ik zeg je eerlijk, gaan. Weet je waarom?
0: Waarom?
3: Niemand toch, maar dan ook niemand. Je moeder, je vader, oma, opa, broer, zus. Niemand mag er tussen komen. Tussen, hoe moet ik het zeggen? In je liefde vinden. Snap je? Mm. Dus als je denkt dat het echt je liefde is.
0: Ja.
3: Moet je ook gewoon echt gaan. Niet twijfelen. En als je halfbroer is, gunt hij je ook gewoon echt die liefde.
0: Ja, zo zie ik het. Ja, oké. Maar misschien moet hij wel dan even met zijn halfbroer gaan praten eerst dan, toch of zo? Of jij denkt gewoon, voel ik gaas, ik ga gewoon ervoor, gas, whatever. Hij bekijkt het maar.
3: Life is short. Misschien zijn we er morgen niet meer. Dan weer gaan en dan gewoon, hoe noemen jullie vooral? De hard lounge?
0: Hard lounge?
3: Instagram.
0: Wow!
3: Boom, gewoon.
0: Burleson, ja, weet je zeker dat je Cupido bent of ben je gewoon een hartenbreker?
3: Cupido.
0: Ik weet het niet zo zeker.
3: Nee, Cupido.
0: Ik ga stuk. Nou, Darren, je hoort het. Hé, toch?
3: Gaan.
0: Ja, gaan met die banaan. Regel het. Fok je halfbroer, blijkbaar. En morgen is niet beloofd. Oké. Mm-hmm. Nou, ik denk dat iedereen er weer even een stukje wijzer is van Love Dr. Burleson.
3: 100%.
0: Je hebt de wereld weer even een stukje mooier gemaakt met jouw liefdesadvies.
3: Yes.
0: Morgen sta je natuurlijk in de Paradiso als support act van Delisa.
3: Zeker.
0: Vind je het spannend?
3: Ik vind het spannend, maar ik en mijn team hebben er heel erg goed op voorbereid. Een hele week lang 9 uur opstaan. Shout out naar mijn dansers en danseressen. choreografen.
0: Oh, ga je ook dansen?
3: Ik ga dansen. Wow. Door hun Kietje, Xavier, Damien, Solange.
0: Wow.
3: En hebben we heel erg, want ik ben echt een stijf hark, hè.
0: Ja, ja.
3: Dus en hebben we me echt geholpen met de pasjes leren en zo. En
0: zo
3: het zingen komt helemaal goed.
0: Ah, dus je gaat nu in een soort nieuwe Usher-model, zeg maar.
3: Soort toch?
0: Oh,
3: ja,
0: oké, okay, love to see it. Ik ben heel benieuwd. Ik zie vast heel veel beelden voorbij 100%. Komen. En heel veel succes.
3: Ga mijn best
0: ja, doen. Toch? En toch, binnenkort verwacht ik wel weer een nieuwe tease van je dan, hè?
3: 200.000%.
0: Ja, tot snel.
3: Dank jullie wel.

door je speakers. En als jij vanavond de planning had om naar Villa Thalia te gaan, dan moet je misschien even een andere planning gaan zoeken. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst muziek. Fresh en Mensa door je speakers. Met La Vida.

Joey Akatunes aan het draaien. Omdat je vanavond dus naar zijn show in Philatalia zou gaan. Nou, dan heb ik helaas heel erg slecht nieuws voor jou. Want Philatalia wordt namelijk voor 24 uur gesloten vanavond. Nou, eerder deze week had de burgemeester dus al een gebiedsverbod opgelegd aan Joey AK. Om dus te voorkomen dat hij zou optreden bij Thalia. En dit zou dus zijn omdat er dus blijkbaar een of andere concrete dreiging zou zijn. Nou, wat die dreiging dan zou moeten zijn, I have no idea. Maar er was gevaar. En de rechter vond dit uiteindelijk dus niet de juiste manier. En die heeft dus toen het gebiedsverbod geschorst. Maar de burgemeester die maakte zich toch te veel zorgen over de openbare orde en de veiligheid. En die dacht dus van, nou, ik ga Philatalia gewoon 24 uur dicht doen. Dus dat is wel echt even jammer. Helaas geen Joey AK. En ja, je moet het dan nog maar even net iets langer met mij doen dan hier op Funnix, I guess.

0: Night.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de gezelligste pre-party van je vrijdagavond. En tegenwoordig ben ik gewoon een uurtje langer met je. Zometeen ga ik een uur lang in de mix. En ik dacht, ik ga je gewoon even een preview geven van Bimbo Beats en van mijn nieuwe sound. Dus zometeen na de headlines tune je in bij mijn heerlijke live set. Maar eerst nog Jay.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: phoenix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Phoenix Afro.
2: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delijsa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de NPO Luister-app. Imani.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
7: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Delijza. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
3: Freddy Moreira.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nog één week. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Weet je dat je van waarde bent? Uniek bent?

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in staattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Delisa. Aanstaande zaterdag in Paradiso, Amsterdam. Meer info? Check funix.nl of de

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Nog 1 week. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens